0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan, nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakte een bewoner gewond nadat twee overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. Dit was het nieuws op Slam.

0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Deze

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. Twee verschillende woningovervallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs twee verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam. Deze.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen Opheusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoners zich verzetten. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Jeroen. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister, wat 1 vertraging op de A15. Ridderkerk-Oostvoorne tussen de Merwedeweg en Oostvoorne. Daar staat een minuut of 20 aan vertragingen, 5 kilometer file. 2 rijstroken zijn afgesloten. Volgens mij is alleen de spitsstrook open daar. De reden is dat het wegdek in slechte toestand is. En wat de toetag daar dan van is, ik heb geen idee. Maar je hoorde er first on Slam. Zo meteen muziek van Another, Octaya Cruz en Mau P komen eraan.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot, want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roca.

0: Ty Cruz, Ludacris, Break Your Heart bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: En daarvoor mag ik zeggen een Dance 1000 topper van Another. Een hele goede morgen. 6 oktober vandaag, 7 minuten over 6. Je bent wakker geworden of wakker gebleven. Op dag 6 van de Slam Dance 1000 vandaag. Vandaag in 2010 kwam Instagram uit. Mijn eerste Instagram post was op de bowlingbaan van het Landelpark in Hoenderloo. Geen idee of het nog steeds bestaat, dat Landelpark. Maar het had een bowlingbaan. Daar heb ik een foto gemaakt. En die foto's staan nog steeds op mijn profiel. Vandaag komt de biografie van Frans Duits op de markt. Vallen en Opstaan heet de biografie. Gaat over woonwagens, alcohol en zijn muziek. En je moet vooral niet schrikken als je vanaf vandaag de première of de betere boekhandel inloopt en ineens een onblote Gordon in het magazine Mens Held ziet liggen. Want hij staat op de koffer deze week. Gordon Heukerot op de cover van Mens Held. En ik moet je toegeven, ik heb de betere ik heb de before foto niet gezien. Maar het is hem wel gelukt. Hij is echt een stuk afgetrainder geworden. Hij was een beetje vatsig. Hij is ruim 30 kilo kwijt. En meldt aan het Algemeen Dagblad dat ook zijn diabetes type 2 in remissie is, doordat hij gezonder is gaan leven. Hij probeert middels deze coverfoto een inspiratie voor mensen te zijn, want hij had ook gedacht dat het hem niet zou lukken. Maar het is hem ook gelukt. En hij hoopt op deze manier andere mensen te inspireren ook gezonder te leven. En hij heeft dus een half jaar lang gezond geleefd. En ik vind het echt knap dat hij dit langer dan een half jaar heeft volgehouden. In tegenstelling tot zijn ochtendshow op de radio. Want dat was na 6 maanden wel klaar. Een hele goede morgen, Slam. Vanmorgen lokaal mist en in het noorden nog wat bewolking. Vanmiddag overal zon, droog. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Dit

0: te gaan, dan gaat deel 6 van de Slam Dance 1000 van start. We pakken de draad op bij nummer 300 en tellen af naar die nummer 1 die donderdag te horen is hier op Slam. Ik kijk in mijn glazen bol en ik voorzie deze ochtend een zware ochtendspits. Het wordt druk op de Nederlandse wegen, dus als je met de auto op pad moet, zou ik willen zeggen veel sterkte, want het wordt een heftige ochtendspits. Het wordt druk op de Nederlandse wegen. Je hoort het als allereerste bij Slam. We hebben al een tijdje een avondshow. Mijn collega's Jarno van der Wielen en Jesper Kleine presenteren die. Jesper is toevallig deze week op vakantie. Maar maakt hem niet minder leuk. Ik moest gisteren toch wel lachen naar jullie, toen ik naar die avondshow zat te luisteren. Ze zijn er tussen 17 te horen op Slam. Het is een luistertip. Ga eens luisteren, zou ik willen zeggen. Mijn collega Jarno van der Wielen heeft het hier al weken over. Hij heeft het hier echt al weken over. Maar gewoon achter de schermen. Gisteren besloot hij even na te vragen wat de status was hiervan. Hij heeft namelijk de WK-pool van Slam gewonnen. Dat was deze zomer, begin van de zomer. Zegt al weken geleden. Maar hij heeft tot op heden nog geen prijs ontvangen wat betreft die WK-pool die hij heeft gewonnen. Dus hij belde de verantwoordelijke collega op die die WK-pool georganiseerd heeft om even te vragen wat de status is.
1: Hey, ja, weet jij nog dat jij een superleuk idee had? Dat je dat eigenlijk op Teams had gezet van laten we met z'n allen eens een WK-pooltje doen.
2: Dat weet ik, ja. Zeker, ja.
1: Weet jij ook nog wie dat gewonnen heeft?
2: Nee, al sla je me dood.
1: Zou je geheugen even opfrissen? Dat was ik. De meeste voorspeller hemzelf heb je aan de lijn.
2: Dat was jij. Dat is ook zo, ja.
1: Nu wil ik eigenlijk weten, wat heb ik gewonnen? En komt dat dit jaar nog of moet ik tot het volgende WK wachten?
2: Nee, ik denk dat je daar wel voor tot het volgende WK moet wachten.
3: Lekker dan.
0: Ja, je hoort het er vanaf. Je hoort eraf dat er nu een WK-voetbal van AliExpress besteld gaat worden. Die zal over 3 of 4 weken bezorgd gaan worden. En dat wordt waarschijnlijk de prijs van Jarno. Zodra we horen wat de prijs is die Jarno gewonnen heeft. Want nogmaals, hij heeft het hier al weken over. In ieder geval achter de schermen. Dus dan moeten wij jou nu ook lastigvallen met de prijs die Jarno mogelijk gewonnen heeft. Zodra we weten wat die prijs is en als die bezorgd is, zal die er ongetwijfeld op terugkomen in de avonturen van Jarno en Jeppe. Elke werkdag op Slam van 7 tot 10. Met uitzondering van vrijdag. Want dan hebben we die Slam Mix Marathon. 24 uur lang de beste DJ's wereldwijd in de mix. Ook deze week een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. En ik ga nu alvast een opwarmertje draaien.
4: Slam.
0: Mix Marathon. Track of the week. Deze track krijg je als geen ander warm voor die Mix Marathon. Hij is van Kevin de

0: op de vroege ochtend. Let Me Be. Van The Second Voice hoorde je bij Slam in de vroege ochtendshow. Zo meteen ga je horen. Je raadt nooit waar in India elke 9 minuten iemand aan sterft. Het is echt bizar wat daar gebeurt. Elke 9 minuten in India komt er iemand te overlijden om een bizarre reden. Wat het is, je hoort het zo meteen. Ik draai muziek van Adela en ook deze Dance 1000 topper komt eraan. Ik laat het nog 1 keer horen. Maar hoe heet hij ook alweer? Je antwoord is welkom in de app van Slam.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official.
7: Kom maar lekker
6: hypen,
7: samen lekker
6: hypen. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.

0: 2000 is powered by EVA Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met EVA Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, EVA Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Alle Sikkensverf bestel je bij...
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
4: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
5: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
6: Verschillende soorten nepnieuws.
4: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
6: Ik hou er niet meer bij.
7: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Een hele goede morgen, Slim. Het is bijna 6:30. Het weerbericht van Weer Online. Vanmorgen begint het zuiden op sommige plekken met mist, terwijl het noorden eerst nog bewolkt is. Vanmiddag breekt overal de zon door. Het blijft droog vanmiddag. Het wordt vandaag 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan er opnieuw dichte mist ontstaan. Ook deze ochtend dus mist in het zuiden. Dat zorgt voor wat oponthoud. Op dit moment staat er een kilometer of 70 aan vertragingen. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 in Den Bosch, Utrecht. Tussen de Empelbrug en Zaltbommel een kwartier, 3 kilometer file. En op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk een kwartier, 10 kilometer file. Op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Breien en Oostvoorne. Er staat inmiddels ruim een uur vertraging, 7 kilometer file. Er zijn minimaal 2 rijstroken afgesloten. Het wegdek daar is in slechte toestand. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht Oost vinden we 20 minuten vertraging. Er staat daar 8 kilometer. Elders kun je vertraging tegenkomen, maar die is op dit moment nog korter dan 10 minuten. Het laatste nieuws krijgen wij van Jeroen Hazewinkel. Jeroen, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen.
10: Hey, goedemorgen.
11: Bij de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand hebben zeker 4 agenten gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester is geschokt over het geweld. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen waren het huis binnengedrongen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En in de Groningse Eemshaven dreigde gisteravond een schip te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. Duikers wisten het lek te dichten, waarna de bemanning weer terug aan boord kon. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
10: Dankjewel Jeroen, tot zometeen. Zometeen ga je het dan horen. Om deze bizarre reden sterft er elke 9 minuten iemand in India. En ik draai deze track. Hoe heet die ook alweer? Ik zie heel veel goede antwoorden al binnenkomen in de FL Slam. Dus deze was misschien niet heel moeilijk. Een Dance 1000 topper zometeen. Ja, en hoe die heet, je hoort het zo. Ik draai muziek van Mike Perry, The Ocean komt eraan en dit is de nieuwste Adela, heet Ain't in LA, hoor je nu bij Slam.

Goedemorgen Slam, dus de route met Sandstorm. Kom op man, die weet toch iedereen. Wajo, gas erop.

0: Hoe heet hij ook weer?
1: Goedemorgen! The Root met Sandstorm.
0: Ja, dat is correct, Mitch. En veel goede antwoorden in Apple Slam. Will had het goed. Xander Vermeeg had het goed. Milenko had het goed. Tinus had het goed. Max, Ronnie, Quincy, Bas. Ties heeft ook geappt. Ties, ik heb je appje niet geluisterd, maar je hebt het vast geluisterd van Slam. Dus ja, The Root Sandstorm ook vast herkend. Een hele goede morgen. Je bent bij Slam. Zojuist een Dance 1000 topper gedraaid die je in de top 10 van de Slam Dance 1000 terug gaat horen. Dus die hoor je donderdag op de finale dag van de Slam Dance 1000. Nog een keer op een mooie erepodium. The Root Sandstorm. In de vroege ochtend. In India overlijdt er elke 9 minuten iemand aan een slangenbeet. Ik schrok daarvan. 58.000 mensen per jaar in India komen te overlijden aan een slangenbeet. 160 doden per dag door een slangenbeet. Vooral in het platteland, of op het platteland, is het slangenprobleem groot. Veel mensen worden thuis gebeten, soms zelfs terwijl ze liggen te slapen. Giftige slangen zoeken daar 's nachts warme plekken op en kunnen daardoor zomaar bij slapende mensen ineens in bed kruipen. Dat vinden ze lekker. Het bizarre is dat het echte aantal waarschijnlijk nog hoger ligt. Er sterft waarschijnlijk elke 2 minuten iemand aan een slangenbeet. Veel slachtoffers overlijden thuis en die komen nooit in een ziekenhuis terecht, waardoor ze niet worden meegenomen in de officiële cijfers. Zodoende ligt dat cijfer dus hoog. In sommige delen van India is de kans om voor je 70ste aan een slangenbeet te overlijden ongeveer 1 op 250. Dus de kans dat je de loterij daar wint of in een verkeersongeluk terechtkomt is daar kleiner dan dat je door een slang gebeten wordt. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. India is daarmee verantwoordelijk voor bijna de helft van alle slangendoden ter wereld. Jorrel, allereerst bij Slam. Ja, ik las dit vanochtend op een nieuwssite. Het fascineerde mij. Fascineerde is het verkeerde woord. Maar het is best wel een heftig gegeven. Ja, je hoort het allereerst bij Slam. In India overlijdt elke 9 minuten iemand aan een slangenbeet. En waarschijnlijk ligt dat aantal nog veel hoger. Ik zelf heb het ook niet zo op slangen. Er is maar één ding enger dan een slang. En dat is een doos waar een slang in zou horen te zitten, maar er niet in zit.

0: Slam Dance 1000.
1: Een uur en een kwartier te gaan, dan gaat hij verder. De Slam Dance 1000, de lijst met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt aller tijden. Vandaag ook weer een aantal absolute hoogtepunten in die lijst, die het wat mij betreft waard zijn om je radio aan te zetten. Dus ik neem je even mee in 3 hoogtepunten die je vandaag gaat horen tijdens de Slam Dance 1000. Vandaag op nummer 288.
2: 288.
1: En zodoende komt deze voorbij tussen 9 en 10, zometeen al in de Slam Ochtendshow. Safi Duo, Play It Live. Dance 1000 topper, maar toch ook wel een beetje house in de pauze topper. Een track die in ieder geval gewoon goed bij Slam past. Door jou gestemd op nummer 288 in de Slam Dance 1000. Tussen 9 en 10 te horen in de Slam Dance 1000. Vandaag op 240.
2: 240.
1: Deze had wat mij betreft wel wat hoger in de lijst gemogen. Wat lager eigenlijk. Misschien wel top 10 materiaal. Café Del Mar van Energy 52. Vandaag op 240 te horen in de Slam Dance 1000. Komt tussen 1 en 2 voorbij. Ik laat deze even wat langer lopen, want het is een goed excuus om deze track even te laten horen. Even te draaien. Lekker zeg, ik heb er zin in. Vandaag tussen 1 en 2 op nummer 240, Café Del Mar.
2: 196.
1: Vlak voor de klok van 5 in de Slammiddagshow hoor je de nummer 196.

Porcelain. Vandaag te horen op nummer 196 in de Slam Dance 1000. De lijst met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt aller tijden. Deze van John Summit staat er niet in. John Summit staat er wel vaak genoeg in die Slam Dance 1000. En terecht, want het is een van de beste DJ's wereldwijd die je kan vinden tegenwoordig. Deze staat er niet in en dat komt omdat hij nieuw is. Vrij nieuw. En zodoende staat hij niet in de Slam Dance 1000. Maar wat mij betreft wel een goede kandidaat voor de lijst van volgend jaar. Don't Believe It is nieuw bij Slam.

Hier is John Summit, Don't Believe It. Bij Slam, nog ongeveer een uur te gaan. Dan gaat hij van start, de Slam Dance 1000. En ik kijk er nu al naar uit. Zometeen de Slam Ochtendshow. Waar je onder andere kans maakt op prijzen. Als je goedemorgen stuurt in de app van Slam. En dit is wel even een andere koek. Wij reageren sowieso. Iedereen die goedemorgen stuurt naar ons, krijgt een berichtje. En laten we afspreken dat als je geen berichtje terugkrijgt, als wij niet reageren op jouw appje, want je kan ook gewoon naar slam.nl gaan en ons toevoegen op WhatsApp en ons zodoende berichtje sturen. Als wij niet reageren op jouw appje, dan heb je recht op een prijs. We gaan reageren op iedereen die tussen 7 en 8 een appje stuurt. Dus als wij niet reageren tussen 7 en 8, dan heb je recht op een prijs. Goedemorgen sturen in de app van Slam. Oh, met de uitzondering van mensen die geblokkeerd zijn trouwens. Hoe weet je nou of je geblokkeerd bent? Nou, als je ooit iets geks hebt gezegd, een van mijn collega's beledigd hebt, ondergetekende beledigd hebt, dan kun je ervan uitgaan dat je geblokkeerd bent. Heb je dat niet gedaan, dan ben je mogelijk niet geblokkeerd. En als je goedemorgen stuurt en je krijgt geen reactie tussen 7 en 8, dan heb je recht op een prijs. Dus goedemorgen sturen is kans maken prijzen beslemmen. Draai muziek van Yugel. Regard en Oketsai komt er.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a walk! En het is Jumbo!
12: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuis-in, mooi wonen. Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: De jackpot van Eurojackpot staat deze dienst.

0: aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al één in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog. Bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden. Dit was het nieuws, tot slaap.
10: Hey, top, dankjewel Jeroen. We checken jou straks weer. Eens even kijken of die mist dan ook al invloed heeft op alle files in Nederland. Er staan er nu, even kijken, 36, maar dit zijn de grootste. Geen zorgen, ga ze niet allemaal voorlezen. A7, Beterswaag en Tijnje, daar 16 minuten. En op de A15, Sliedrecht-West en de Noordtunnel. Een te hoog voertuig. Oh, dat vind ik toch altijd zo'n lullige reden van een ongeluk, dat je net even een kopstootje maakt. Hopelijk gaat het goed daar op die A15. Sliedrecht-West dus en die Noordtunnel, daar 35 minuten. A15, Veerpont, Engeland, Elbeweg en Oostvoorne. Daar 35 minuten. Verkeer wordt omgeleid via Zwitserland. Dat las ik weer. A15, Rozenburg Centrum, Veerpont, Engeland. Wat is er aan de hand, joh, richting Engeland? Daar een uur door een ongeluk, een accident. A16, Breda Noord, Zevenbergse Hoek, half uurtje. A20, Schiedam Noord, Rotterdam Centrum, 20 minuten. De laatste file is ook 20 minuten. A28, Strandhorst en Nijkerk. Hey, jij kan de eerste luisteraar worden zometeen in de ochtendshow. En dan pak je meteen Slam Goodies. De Buckethead, dat is fantastisch als je op zo'n veerpont zit naar Engeland. Of de house in de pauzekousen. We hebben ook nog de Fanny Pack. Je mag het zelf uitzoeken als jij gewoon even een goede morgen appt naar de Slam app. Kom maar!
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en

juist het slam, dus je bent automatisch een winnaar. Maar het is ook wel een keer leuk om er een prijs voor terug te krijgen. Jij mag het zelf uitzoeken. We hebben een hoop slam goodies. WhatsApp even een goeiemorgen, dan bellen we je terug.

0: slam.
1: Anu, op je bijrijdersstoel.
2: Ja,
1: wat leuk.
0: Kom op, we gaan er weer voor. Marijn is er ook, hè?
3: Ja, Anu, op je bijrijdersstoel. Marijn mag er zijn. We zijn er weer bij. Maak er moois van. Gas erop.
0: Gaan we doen met straks om 8 uur... cultureel erfgoed met een beat. Het is de Dance 1000 die wij mogen oppakken bij de nummer 300. Ja, nu komen we echt dichtbij.
4: Het is toch moeilijker dan ik dacht. Ik heb net beloofd, iedereen die tussen 7 en 8 appt, die krijgt een reactie. En als je geen reactie hebt gekregen voor 8 uur... en je hebt wel tussen 7 en 8 geappt, dan krijg je een superprijs.
0: Oh.
4: Dan heb je recht op een prijs.
0: Dus als je geen appje van Slam terug hebt...
4: Ja, tenzij je geblokkeerd bent. En even voor de goede orde, je weet dat je geblokkeerd bent... als je een van ons ooit beledigd hebt. Er is bijvoorbeeld iemand die heeft ooit gezegd... dat hij mij wil aanrijden op een zebrapad.
0: Ja, dat vind ik wel een andere klasse. Kijk, als jij gewoon zegt, ik vind het programma niet leuk... of ik vind je grappen kut, het zou mij wat. Maar als jij zegt, ik rij je aan op een zebrapad...
4: Dan ben je geblokkeerd.
0: Dan ben je geblokkeerd.
4: Nou, en zo weet je dus of je geblokkeerd bent of niet.
0: Dat is ook duidelijk een BMW-rijder. Die stoppen niet.
4: Maar het is toch moeilijker dan ik dacht. Er hebben toch best wel veel mensen. En nu hoopt iedereen ook geen reactie te krijgen. En ik moet nu echt... Ja, ik moet echt anders moet ik straks 30 prijzen gaan versturen. Of 50 of 100. Want het is niet bij te houden, joh. Terwijl we dit aan het bespreken zijn, komt Niels weer. Komt Harry. Ik zie... wie is dit? Ik zie geen naam. Maar die stuurt in ieder geval morgen. Ik zie Ton. Ik zie Niels. Ik zie gewoon zoveel mensen. Wordt helemaal
0: dat leuk, man. We zijn een beetje de grootste familie van Nederland.
4: Ja, maar...
0: De trossen, die kan wel inpakken.
4: Ik raak helemaal het overzicht kwijt.
0: Mag ik nog even vragen hoe het met je katten is? Je hebt gisteren 2 nieuwe poezen opgehaald. En die zijn echt prachtig. Die hebben een groen en een blauw oog. En die zijn helemaal wit. Maar die zijn doof.
4: Ja, wij zijn de pleegouders voor katten die gedumpt worden of afgestaan.
0: Ja, dat is echt lief zo. Ja.
4: En we hebben nu we hebben nu 2 kittens gekregen die wit zijn. En eentje heeft inderdaad blauw-groene ogen.
0: Ja, ja, ja. Wel schitterend eigenlijk.
4: Ja, het zijn mooie beesten, maar ze zijn allebei dus doof. Witte katten zijn eigenlijk altijd doof.
0: Nou, dat vertelde jij. Dat is echt een feitje wat ik nog nooit gehoord had.
4: Nee, en dat is eigenlijk wel lekker, want ze zijn de hele nacht stil geweest. Ze worden niet wakker als je naar de wc gaat. Je kan stofzuigen wat je wil. Ze worden daar niet bang van. Eigenlijk is het een soort uitkomst, een dove kat.
0: Maar komt dat later nog of zo? Of...
4: Nee.
0: Die blijven doof.
4: Het is het gewoon.
0: Hoe kunnen die ooit op vogels? Ik hoor ze nu. Ik hoor nu de vogels. Maar
4: ja, kunnen ze dus niet. Ze kunnen dus ook niet naar buiten.
0: Wat zielig. Ze.
4: Nee.
0: Een soort kastplantjes.
4: Moet je ze dan afmaken? Omdat ze doof zijn.
0: Hey, dat is onze nieuwe boekbespreker, Pierre Bokma. De acteur komt met een eigen biografie. Wel pas in 2030, ter ere van zijn 75ste verjaardag. Nou, Pierre, wat leuk. Dat willen we natuurlijk allemaal lezen. Jij ook?
5: Dan worden!

0: Zeg het maar.
1: Goedemorgen, Martijn.
0: Hey Martijn, jongen, wat leuk. Je bent er vroeg bij.
1: Ja, ja.
0: Want, wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga het een beetje vastzitten werk uitvoeren.
0: Zo. En
2: en wat verstaan wij onder
0: ja, inderdaad.
2: Facilitair werk?
1: Ja, huismeester.
0: Huismeester.
1: Lampie vervangen.
2: Oh, ja.
1: Wat dat... andere onderdelen wat kapot is ja, maken.
2: In ons oude kantoor hadden wij ook een huismeester. Dat was een hele grote, ja, intimiderende man toch, waar ik eigenlijk ook een beetje bang voor was.
0: Oh ja, ja, ja, ik weet wie je bedoelt.
2: Hoe
0: ja.
2: heet hij ook weer? Michiel? Heet
0: die Michiel? Ja, Michiel. Michiel, ja. Klopt, ja.
2: Ja, en dan, maar ja, gewoon alles wat er in het pand gebeurde, moest van hem vragen. En ja, heel vaak zei hij dan ja. En dat was dan tegen onze verwachtingen in. Als we dan, weet ik veel, een pizza oven ergens zouden installeren of een tosti-ijzer bouwden. Maar ja, hij zei ook vaak genoeg nee. En, ik
0: vond ja, dat
2: ook...
0: klopt. We zaten onder een rieten dak en dan mochten we geen tosti's maken. Want dat zou dan in de fik kunnen vliegen. Maar dan hing hij wel de lampjes in de kerstboom. En die mochten dan de hele nacht branden. En dan ging je naar Michiel toe van, hé, dat is toch best wel gek eigenlijk.
2: En dan kreeg je een klap voor je kop.
0: Dan kreeg je echt een klap voor je kanus.
2: Nee, zeker, een hele aardige vent. Ben jij ook zo intimiderend, Martijn?
1: Nee hoor.
0: Jij lijkt me een leuke huismeester.
1: Nee, dat valt reuze mee.
0: Ik denk dat de mensen jou wel weten te vinden. Ook ja, als ze een probleem hebben.
1: Ja, jammer genoeg wel.
0: Oké. Okay. Oh.
2: Van een appartementencomplex? Of waar moet ik aan denken?
1: Nee, van een grote containerterminal.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus, staat ik al gezellig een 20 minuten in de file.
0: Oh, man.
2: Op de A15 zeker, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Dat is dat hele grote file richting Rotterdam.
1: Maar dus,
0: en je moet nog 3 kwartier, zegt mijn flitsmeister hier. Hey, Martijn, jongen, omdat je de eerste was, nou, dat kan hopelijk wat verlichting brengen. Mag jij een Slam Goodie uitzoeken? Wil je de Bucket Hat, wil je de House in de Pauze kousen? Of ga je voor de Slam Fanny Pack?
1: Nee, dan ga ik voor die kousen.
0: Oké, okay, man. Stuur me die op, ben je helemaal klaar voor de wintermaanden. De House in de Pauze kousen komen naar je toe.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen, ik ben Maud en ik denk dat getal 302 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 117
0: euro.
1: Ja, dat balen.
0: Nieuw
2: music.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: Ja, wat zou je dan horen, hè, uit zo'n echo from the 90s? Misschien geluid uit een Walkman. Nog een Tamagotchi die zijn laatste stuiptrekkingen doet. Desmond en Summon hebben een nieuwe. Echoes from the 90s. En die hoorde je hier bij Slam in de ochtendshow. Ik vind dat jij een waanzinnig leuk nieuw spel hebt op Slam, Marijn. Oh. Jij doet dat tussen 6 en 7. Dan laat je echt één toon horen van een liedje. En dan moet je raden welk liedje het is. Ja, makkelijker kan eigenlijk niet. Maar ik vind de opgave zo verdomde moeilijk wat jij doet. Ik zat er al twee keer naast ook. Ik kwam binnen, ik zei, ik weet hem. Jij zei, dat is fout, man. Ik heb er nu ook eentje voor zometeen. Durf jij het aan?
1: Ik durf het aan.
0: Maar dit is echt expert level. Gaan
1: moet ik dan het antwoord geven of is het aan de luisteraar om het antwoord te raden?
0: Wat leukst als de luisteraar natuurlijk dat kan doen. Dit is wel echt expert level. Hè? Dus als je het niet goed hebt of helemaal geen idee hebt, snap ik het ook. Gaan we. Kan nog één tandje makkelijker maken. Is het te weinig?
2: Nee, het is te veel al.
0: Nee, dit is niet te veel. Dat is niet te veel. Nee, dat kan je niet weten.
2: Dit is te veel, 100%.
0: Echt, jij weet meteen wat dit is.
2: Echte dancekenners die kunnen dit gelijk herkennen.
0: Nou, en die dancekenners die hebben we hier bij Slam, hè.
3: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: 2000 is powered by EVA Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met EVA Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, EVA Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Goedemorgen Slam, het is 7:30. Je weerupdate komt van Weer Online. Er trekken buien over met 18 graden. Dat is echt best wel prima nog steeds. Overdag meer buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land al meer zon na de middag. En dan een graad of 20 mogelijk na de lunch dus. We gaan dus even naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A2. Hinthamsal-Bommel meldt 41 minuten 11 kilometer. Een ongeluk op de A12 zorgt voor 22 minuten file bij Beek en Westervoort 11 kilometer. A15, 50 minuten, Hardingsveld-Giessendam, Sliedrecht-West. En op de A15 bij Veerpont Engeland, Elbeweg-Oost-Voorne, 33 minuten, de oprit is daar dicht. A15, Rozenburg-Centrum en Veerpont Engeland, daar 1 uur, 9 kilometer. En op de A16, Zonsdeel-Dordrecht-Centrum, 1 half uur, 14 kilometer. En ook een flinke jongen op de A67, Asten en Geldrop, daar 26 minuten en 4 kilometer file. Nog 1/2 uurtje tot de Dance 1000. En nu het laatste nieuws in 1/2 minuutje van Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Morning.
1: Politieke partijen gebruiken geregeld illegale volgcookies. Volgens Vrij Nederland gebeurt dat op zeker 40 websites. Persoonlijke gegevens van mensen komen via die cookies in handen van bijvoorbeeld Google of YouTube. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Dat moet helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, meldt het AD. Sinds vorig jaar rijdt er al een zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar het vliegveld. En begin volgende maand wordt in Amsterdam weer een massademonstratie gehouden tegen het beleid van Israël. 13 organisaties willen met het Rode Lijn-protest laten zien dat de Nederlandse regering zich anders tegen Israël moet opstellen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, zometeen dan in de Slam Ochtendshow antwoord. Welke track is dit toch? Ja, toch verdomme weinig mensen die het goede antwoord hebben gestuurd, hoor. Het is toch een heel moeilijk spelletje.
2: Het is een beetje een tweedeling. En ik denk dat mensen even voor goede orde... Het is een dance track. Ja, het is een dance track. En ik hoor echt heel veel mensen geven een antwoord. Ik denk ja, maar met het idee dat het een dance track is... is dat hem niet. Dus ga even goed na of de track die jij zojuist hebt ingestuurd... hebt ingevuld, hebt geantwoord in de Apple Slam... of dat echt een dance track is... of dat het een soort guilty pleasure rare track is... van een Canadese zanger...
0: Met een bloempotkapsel.
2: Met een bloempotkapsel.
0: Ja, nee, het is inderdaad...
2: Want ik hoor het.
0: Ja, precies.
2: Maar het is een dance track.
0: Ja, uit de Dance 1000. Dus app nog even het goede antwoord. En nou, hoor hem zo hier in de ochtendshow. Met ook een grote comeback die wij kunnen aankondigen.
2: Ja, het is weer super. Deze maand, vorige maand, werd Hives alweer gelanceerd. Een grote comeback van Hives. LP's zijn natuurlijk helemaal terug van vroeger.
0: Ja, maar dit ook. En dat is minder nieuws.
3: Arnold en Marijn.
0: Zeg maar de comeback waar niemand op zat te wachten. Die hoor je zo in de ochtendshow, maar wil je niet missen. En dit is Marshmallow.

Ja, wat is het toch, hè? Oh. We voegen er even één toontje aan toe. Ah, en dan valt hij ineens, hè? Dat is inderdaad een dance track en niet Baby van Justin Bieber, die verdomde vaak binnenkwam.

0: Ja, dit zou toch wel top 10 materiaal moeten zijn in die Dance 1000 van Slam. Om 8 uur gaat hij verder. Swedish House Mafia. En Don't You Worry Child. Hey, hallo, Anu en Marijn bij je. De ochtendshow met de meeste muziek. Ieder moment hier een hele nieuwe Nederlandse groep, hè? Die zijn ook al in de nieuwe Slam Avondshow langs geweest.
1: Oh joh.
0: En die scoren gewoon meteen een Slam 40 hit. Ze komen uit Den Haag. Je hoort zo meteen wie het zijn. Dit is de ochtendshow en er is een grote comeback aangekondigd.
1: Er is een grote comeback aangekondigd. Mm. En dit nieuws komt al naar de comeback van Hives. Natuurlijk de comeback van LP's die al jarenlang bezig is. Kunnen we nog een comeback verzinnen? Gordon is eigenlijk ook weer...
0: Gordon staat op de mens zelf. Heb je de foto gezien?
1: Ik heb de foto gezien, ziet er goed uit.
0: Niet onaardig.
1: Hij heeft natuurlijk ook weer nieuwe plaat uitgebracht. Gordon, laatste. Hij is echt met een comeback bezig.
0: Het gaat te veel voor Gordon.
1: Ik snap dat mensen dat denken als we het hebben over een ongewenste comeback. maar de comeback waar wij op doelen is de pest.
0: Ja! Goh, man, je gooit hem er even koud in. Ook.
1: Gooi hem er even koud in, maar in Rusland is mogelijk een laboratoriummedewerker overleden aan de pest.
0: Gertsie Derry, ja, ik ken het alleen maar uit zo'n... ik ben wel eens in zo'n middeleeuwse museum geweest in Nijmegen. En daar had je van die pest...
1: Van die maskers.
0: Van die doktoren, die pestdokters. Ja. Met zo'n gigantische snavel.
1: Ja.
0: Weet je wat Clapton nog heeft?
1: Precies dat.
0: Onze collega Clapton.
1: Deze laboratoriummedewerker zou in een laboratorium per ongeluk een buisje met de pestbacterie hebben laten vallen.
0: Waarom hebben we dat nog?
1: Ah, ik lach erom, maar dit is echt...
0: Dit is wel zo'n Eva Apeldoorn reclame.
1: Dit is zo'n Eva Apeldoorn reclame.
0: Dit is een hele goede Eva Apeldoorn.
1: Dit is wel echt even een foutje, zeg maar. Dit is wel echt even... Oeps, bedankt. 200 mensen hebben mogelijk contact gehad met deze vrouw. Die worden nu uit voorzorg in de gaten gehouden. Maar zijn volgens nog geen andere besmettingen gemeld. Het klinkt allemaal heftig. Volgens experts er zeker geen reden tot paniek. De pest bestaat nog steeds, ook buiten laboratoria. Maar de pest is tegenwoordig goed te behandelen met antibiotica. Zeker als je er op tijd bij bent. Het grootste risico zit hem bij longpest. Omdat die van mens op mens kan worden overgedragen. Maar in Nederland komt die ziekte eigenlijk al tientallen jaren niet voor. En ik hoop ook niet dat we dat nog ergens in een... Waarom heb je dat ook in een laboratorium liggen?
0: Ja, waarom heb je dat in een flesje zitten? Ja,
1: Mijn vader zou dat ook kunnen doen. Mijn vader is zo'n hoarder.
0: En jouw vader is huisarts.
1: Ja, maar dat klopt. Maar mijn vader, die weet je wel, die... ik denk dat heel veel vaders dat hebben. Als er dan iets kapot gaat, of er is iets van hout of een plankje dat blijft over, dan wordt dat bewaard in de hoop dat je ergens over 10 jaar kan zeggen van, ik zoek een houtje van 10 bij 10 met een gaatje in het midden, wat precies een ronding aan de bovenkant heeft. En dan kan mijn vader dat ergens uit een garage trekken.
0: Ja, dat is zo. Maar vaders kunnen hun geluk niet op als ze het dan vinden. En dan is het echt, haha!
1: Maar dit is nu met pest toch ook? Dit is toch ook... Maar met pest vraag ik me dan af, waarom zou je ooit nog de pest nodig hebben?
0: Ja, waarom zou je iets bewaren wat de zwarte dood heet.
1: Nou,
0: ik kan leukere dingen bedenken om op te slaan. Bijvoorbeeld boutjes moertjes.
1: Bijvoorbeeld op plankjes. Of een MP3-opname van deze Slam Ochtendshow.
0: Ja, slaat allemaal op. Op cassetten bijvoorbeeld. Maar geen leuke comeback, nee. Dat de pest er weer is, daar hebben wij de pest in.

vind wel dat het voor een station dat Boost Your Life uitkraamt de hele dag, dat we het echt veel over de dood hebben gehad de afgelopen twee dagen. Goed, we zijn net terug van vakantie, man. Even wat lichtere onderwerpen erin fietsen. Dat nemen wij mee in de evaluatie. En hier is dan die nieuwe Haagse band.

0: Als je houdt van Martin Garrix en hem live zien, dan is Slam de plek om naar te luisteren. Ook komende week na de Dance 1000. Nou, doe me niet onder voor die Dance 1000, zou ik willen zeggen. Dan ligt er wellicht een kans voor jou om je favoriete DJ's live te gaan zien. Ik zou blijven luisteren. Later vandaag daar heel veel vuurwerk over hier bij Slam. Het is 9 minuten voor 8. Een hele goede morgen, de Slam Ochtendshow. Vandaag 6 oktober, waar je op bent wakker geworden. Die biografie van Frans Duits komt uit. Leuk. Leuk, jongens. Wat zou erin staan?
1: Nou, voor mij heeft hij wel een hele intense jeugd gehad.
0: Frans Duits?
1: Ja, ik dacht, hij heeft toch...
0: Hij zat in de bouw, toch?
1: Woonwagen.
0: Woonwagen.
1: Dat is altijd wel bijzonder. Voor mij is hij verslaafd geweest aan alcohol.
0: Oh,
1: denk ik.
0: Zou kunnen.
1: Misschien een burn-out gehad of zo. Dus ik denk wel dat het een...
0: Voor dik fans, boek. Een flink boek.
1: Een flink boek. Voor de fans van Frans Duits natuurlijk een...
0: geweldig. Mooi boek, een mooie dag. Vandaag is Instagram jarig. In 2010 werd Instagram voor het eerst geïnstalleerd. Voor iOS werd gelanceerd ook. Binnen één dag had de app al 25.000 gebruikers. Altijd wel interessant vind ik wie dan de eerste gebruiker was. Je had het ook op YouTube. Dat is die oprichter. Die heette Jod. En de video die kan je nog steeds vinden op YouTube. Van de allereerste video. Dat is Me at the Zoo. Hij zegt gewoon, ik ben nu in de dierentuin. En dat is het. En dat heeft 440 miljoen views. Omdat het de eerste was. De eerste Hives gebruiker kennen wij ook goed.
1: Ja, Barry.
0: Dat is Barry.
1: Barry Paf, ja.
0: Onze radiocollega. En die is nu ook op het nieuwe Hives. Is hij de profielfoto. Hij is de... Als jij geen profielfoto instelt op Hives, krijg je Barry.
1: Ja.
0: Dat vind ik dat toch, ja. Omdat hij de allereerste ooit was. En ja, hij heeft die eer gekregen. Dat vind ik wel superleuk. Vandaag gaat de Dance 1000 verder. Echt ieder moment al bij nummertje 300. Dus laten we vaart maken. Want we gaan zo doorpakken met Daft Punk. Heel veel zin in. Misschien even warm worden. Dat is altijd een goed idee, hè? Dat je speakers al even een beetje uitgelubberd zijn. Helemaal klaar voor die Dance 1000. En dat doen we natuurlijk met nieuwe dancemuziek hier bij Slam. We hebben een hele vette nieuwe van Armin van Buuren. Everlasting.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Alle verf super voordelig.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer van minder. Simpel.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
17: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTN Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meest illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam Novib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
20: Oh, Jeroen, goedemorgen en dankjewel voor het nieuws. We gaan even de wegen af. Het is aardig druk hoor, bijna 600 kilometer.

0: meter aan file. Ik lees alleen de grootste even voor. Dus plan je reis sowieso even goed. Zelfs al rij je elke dag hetzelfde stukje met een app à la Google Maps of Flitsmeister dus. Nou, dan zie je meteen waar het vast staat. Eens even kijken waar de grootste staan. Op de A4 Rijswijk Schipluiden, 40 minuten. En op de A15 Behardingsveld Giessendam en de Noordtunnel. Daar een uur, 14 kilometer, door een vrachtauto die een kopstoot heeft gemaakt tegen de Noordtunnel. A15 Veerpont Engeland en de A15 afrit Oostvoorne. Een half uurtje, de oprit is dicht. En op de A15 Rozenburg Centrum en Veerpont Engeland een uur, 9 kilometer. A16 Breda Noord, Klaverpolder, half uurtje. En op de A28 bij Strand Nulde en Amersfoort Vathorst ook een half uur. A29 dan, Willemstad, Numansdorp, 50 minuten door een auto met pech. De ene laatste op de A32, Wolvega, Heerenveen Zuid, 30 minuten. En drie kwartier maar liefst op de A67. Tussen Liesel en Geldrop, daar een ongeluk gebeurt helaas. Hey, en dan toch even een andere toon aanslaan. Want jongens, het gaat bijna weer door hier. De top 300 die nog over is van de Slam Dance 1000. Zijn we een beetje excited? Zijn we een beetje wakker ook om het te gaan meemaken? Ja, dat wou ik net zeggen. We gaan bijna verder. En oh, echt een van mijn allermeest favoriete dance tracks ooit op nummertje 300. Binnen nu en een minuutje. Blijf bij Slam.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7.000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
0: Zo, goedemorgen. Als house in de pauze confetti uit je speakers is, dan is dit vuurwerk uit je speakers. Echt niet te geloven. Dankjewel voor het stemmen op jouw favoriete dance tracks aller tijden. Dit is niet zomaar een playlist. Dit is cultureel erfgoed met een beat. Nummer 300. Daft Punk.

0: Het is bijna 7:15. You're the queen of my castle op 2,99. Of zoals Chris Cross Amsterdam hem zelf ooit noemde hier.
1: Ik noem hem ook queen of my asshole.
0: Toen zat Yuki er nog bij. Man, mooie tijd wel met die gasten gehad hier bij Slam. Ze kwamen regelmatig langs. En dan is het toch jammer dat als Yuki dan de groep verlaat... die heeft er zelf voor gekozen eigen muziek uit te gaan brengen... Ja, dat je dan nog wel eens wat terug hoort. Dat je denkt van, oeh, is dat wel helemaal zo chic gegaan bij die gasten?
2: En wat ik ook wel een belangrijk puntje vind, is dat we... Hij wilde op een gegeven moment, heeft hij dus ergens een keuze gemaakt... om zelf muziek te gaan maken. Maar dan heb ik via hebben we dat moeten horen... Nou, ik vind als je met elkaar in een act zit... hoor je gewoon met ons even om tafel te gaan zitten. Jongens, van, ik ga ook mijn eigen muziek maken. Maar dat durfde hij niet.
0: Oeh, ja, daar zit nog een beetje wrok. Ik hoop dat inmiddels wel weer een beetje cool is bij die gasten. Chris Cross Amsterdam op 2,99. Ze komen er nog vaker aan in die Dance 1000. 1000 tracks, 1 lijst en vooral 0 excuses om stil te blijven staan. Mijn naam is Anul en ik heb altijd gefantaseerd... over in de Groove Jet stappen. Ik dacht, dat is echt het lekkerste vliegtuig ooit. Waarmee je naar Ibiza vliegt of zo. De Groove Jet. Zou die vertrekken vanaf Schiphol? Ik kijk. Nee, het bestaat helemaal niet. Is ook helemaal geen vliegtuig. Het is de club in Miami waar deze track voor het eerst gedraaid werd. Door Spiller. En toen hij daar zo lekker viel, zei hij... ik noem de track gewoon naar de club waar hij scoorde. Groove Jet 298.

0: Sigma. Uw resultaat telt. En het resultaat mag zijn, het is 2,97. Sigma, nobody to love. Slam Dance 1000. Een van de grootste raveplaten van de jaren 90 kwam gewoon uit het Roergebied. Dat is niet bepaald Ibiza. Hey Martin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Arno. Van harte gefeliciteerd trouwens met je huwelijk.
0: Dankjewel. Wat leuk man. Nou, wat tof dat je daaraan denkt. Ja, het was echt prachtig. Marijn heeft gedraaid daar.
1: Ja, dat hoorde ik. Het zal wel leuk zijn geweest.
2: Ja, nou, dat kan ik je verzekeren dat het leuk is geweest.
0: En ja, ik was erbij, dus ik weet het. Marijn die heeft jouw favoriete track ook gedraaid.
1: Ja. Ja, dat snap ik.
0: Ja, dat was wel even... Mijn oma ging helemaal los. Die wist niet wat ze hoorde. Die had ik nog nooit meegemaakt. Martin, waar hoorde jij deze track voor het eerst?
1: Ja, ik weet het niet eens meer. Het was eind jaren 90 volgens mij dat hij uitkwam. Oh, even zo snel uit mijn hoofd. En ja, ik zat toen volop in die housefeest. Dus het zal ergens op in zo'n zaaltje zijn geweest. Waarschijnlijk in de Hemkade.
0: In de Hemkade. Maar ben je ook op het festival geweest waar de track over gaat?
1: Nee, helaas. Duitsland hebben we nooit gedaan.
0: Nee, is daar een reden voor dat je Duitsland aan het mijden was?
1: Nee, totaal niet. Ik heb het van afstand gevolgd altijd. En het was altijd leuk. Maar ja, ik wilde er altijd wel heen. Maar is er nooit van gekomen.
0: Nee, de Love Parade heeft wel een tijdje gedraaid. Hè. In 2010 de laatste editie uiteindelijk van dit beroemde techno- en rave-festival. Maar de verhalen die er vandaan komen, ja, nog steeds legendarisch. En die track dus ook.
1: Ja, het is gewoon een fantastisch nummer. En ja, het doet me gewoon weer denken aan jouw tijd, van vroeger.
0: En hij is makkelijk te karaoke, hè? Ook echt een topplaat.
1: Ja,
0: we gaan er naar luisteren. Het is Dahul natuurlijk voor jou op 2,96. Dankjewel.
1: Ja,

0: motivatie, die loog er niet om. Dahul en Love, Meet Her at the Love Parade. Love Her at the Meet Parade was ook een B-kantje. 2,96. In die Dance 1000 van Slam. Het is 8:55. En dit is wel een momentje. Wij mogen nu onthullen wat er volgende week gaat gebeuren.
1: Oh,
0: want kijk, om nou in een zwart gat te vallen na die Dance 1000, ja, dat is doodzonde. Want we bouwen juist op na het Amsterdam Dance Event wat eraan komt. Ja, het is wel leuk als je erbij kan zijn, toch? Als jij dan al die DJ's waarop je gestemd hebt ook live kan zien. Want de hele godganse wereld top komt naar Amsterdam toe. Dus dit is het moment. Ga even achterover leunen. Gordel om. Doe iets aan je voeten, want het wordt kokend heet wat je nu gaat horen op Slam. Dit is wat er volgende week gaat gebeuren.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
16: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, zonneplan.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
23: Deze week in de bonus.

0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Hey, goedemorgen Slim. Het is 8:30 en dit is wat je vandaag te wachten staat qua weer dan. Er trekken buien over, maar het is wel lekker warm op zich. 18 graden en het kan zelfs 20 graden worden op plekken waar de zon schijnt. Dat is vooral in evenzien het westen van het land. In het oosten kans op een spat regen. Dan naar de weg toe, Flitsmeister, met de grootste files nog die over zijn. Van echt wel een flinke ochtendspits. Marijn had gelijk met zijn voorspelling in de glazen bol. Er staat voor meer dan 600 kilometer aan file. En de grootste vind je op de A1, Muiden-Oost, Diemen-Noord. Daar 1,5 uur, 8 kilometer. A1, Naarden en Vechtzicht, 1,5 uur, 9 kilometer. En dik een uur doe je langer over de A15 bij de havens 5500, 5600 en de Zuurhofbrug. Daar is een oprit dicht. A15 Gorkum, Sliedrecht-West, 1 uur, dat is 14 kilometer. A16 Markbrug, Moerdijkbrug, 1,5 uur, 8 kilometer. En ga het werk maar vast appen dat je flink wat later bent op de A32. Wolvenga, Heerenveen-Zuid, er staat nu nog 1,5 uur te gaan. A50 Bankhoef, Heteren, 1,5 uurtje, 12 kilometer. En de laatste alweer op de A50 van de grote files. Springt Hattem en Epe er wel uit? 40 minuten, dat komt door een ongeluk. We nemen even het laatste nieuws mee. Zijn er nu toch, daar is Jeroen in 1,5 minuutje met die headlines.
9: Goedemorgen. Op het verborgen deel van internet zijn naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop. Het gaat om kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden afgeperst, meldt onder meer RTL Nieuws. Moskou had vannacht te maken met een uitzonderlijk grote droneaanval vanuit Oekraïne. Dat vuurde er 650 af en daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar. Ondanks dat veel drones werden neergehaald, zou er zeker 1 dode zijn. En de ANWB en Consumentenbond hebben kinderautostoeltjes getest en 2 kwamen er slecht vanaf. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens de botsproef ging een gordelsluiting open en schoof een steunpoot in. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
8: Het zou je niet verbazen dat wij verbaasd zijn als wij zien dat een dance track die net uit is zo hoog in de Dance 1000 staat van Slam.
10: Dance 1000. Anul en Marijn.
8: Het cijfertje 2026 zien wij niet vaak terug in de lijst, maar deze is zo nieuw en meteen zo raak op 2,95.

0: vergeet je dat echt even. Maar dan hoor je hem weer en dan denk je, wauw, mogen we echt trots op zijn, toch? Het is gewoon een Hollandse meester, Mau P, Drugs from Amsterdam. Als deze tracks je niet laten bewegen, jongen. Controleer dan even of je nog leeft, oké? Dit is de lijst, de enige. En ook de echte natuurlijk, de meest gestemde door jou. En wat een waanzinnige lijst tot nu toe. Die Mau P, ja, Drugs from Amsterdam. Het is wel even een titel waar ik op aansla. Ik las bij het Parool dat die hebben onderzocht dat in het nachtleven van Amsterdam in ieder geval alcohol uit de mode raakt en 3MMC en Ket populairder dan ooit zijn daar.
1: Ja.
0: Ja. Nou, je zegt het echt alsof ik je betrap, man.
1: Nee, ja, maar dat is, en ik vind, dat is wel een ding. Kijk, ik ben van de drugs en zo moet je sowieso afblijven, toch? Dat is, het is niet goed. Het maakt meer kapot dan dat je lief is. Zeker mensen die verslaafd raken aan specifieke dingen.
0: Ja, nee, dat zeker.
1: 3MMC is volgens mij echt synthetische rotzooi.
0: Ja.
1: Dat is echt onder de jeugd, tenminste onder de jeugd, is dat redelijk populair.
0: En goedkoper ook dan een hoop anderen.
1: Volgens mij het idee van 3MMC is, ik heb het zelf nooit gehad gelukkig en ik heb er ook geen behoefte aan. Het idee van 3MMC is volgens mij dat je iets meer controle hebt over je, over de trip, zeg maar. En het duurt iets korter. En ik denk dat dat het gevaar met zich meebrengt. Dat, dat je daardoor sneller geneigd bent wat meer te nemen. Omdat het niet zo heftig inkikt als andere middelen. Maar omdat het is synthetische rotzooi, is het dus gewoon ontzettend schadelijk voor je. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je er beter van wordt. Dan gaan echt hersencellen sterven, gewoon met een seconde wordt het minder. Alles wordt te drugs, hoor. Maar,
0: oh. Ja, maar miauw in het... zo heet het ook.
1: Ja, miauw, poes, ja. Poes, miauw, miauw.
0: Je hebt zo'n kattenmens, maar nooit geprobeerd dus. Drugs from Amsterdam op 2,93 in de Dance 1000. Van Amsterdam gaan we naar Ubbergen, vlakbij Nijmegen, serieus. Ja, daar werd de volgende Hollandse meester geboren. Weer eentje. In haar paspoort staat Marie-Claire Kremers. Maar in de hitlijsten staat Amber. En het interessante is dat Amber in Amerika dus veel groter is dan in Nederland. Deze track, This Is Your Night, werd daar een echte clubklassieker en kreeg zelfs een plek in de Billboard Hot 100. En dat is dan weer de meest prestigieuze hitlijst van Amerika. Amber, ben je er klaar voor? Kom je eigenlijk zelf nog wel eens in de club ook? Ook aan de Cat 3MMC. Zou er vanaf blijven. Ben je blij met 2,92? Nou, dan mag je. Kwart voor

grote verschillen in de Dance 1000. Lucas en Steve die zakken even 136 plekken met hun doorbraak Up Till Dawn. Die hoorde je zojuist op 291. En Sesh, die pakte dan weer even 125 plekken bij. Onder andere door Kim uit Haarlem. Mijn vader draaide deze vroeger helemaal grijs in de auto op zo'n gebrande cd. Alleen maar encore une fois, encore une fois. En nou dat Kim dat treft, want dat betekent one more time. Het is eigenlijk een beetje het Franse one more time, zou je kunnen zeggen. Encore une fois is gewoon nog een keer, nog een keer. En dan ging hij weer op de gebrande cd. Het is 8:55, de Slam ochtendshow en tegelijkertijd de Dance 1000. We veranderen je trommelvliezen in bongo's. En dan weet jij wel welke track eraan komt zometeen. Dit.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
9: Honda, the power of dreams.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank.

0: korting op jouw tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Moskou. Daarmee was het op 1 na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. En zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan eigenlijk nodig is. Ze betalen daardoor jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt, zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
12: Top, dan gaan we nog even de wegen af. Dus even kijken waar de grootste overgebleven files te vinden zijn. Nou, wat dacht je van de A1 Muiden-Oost en Diemen-Noord? Daar een half uur, 8 kilometer. Ook 8 kilometer op de A1 bij Naarden en Vechtzicht. Dat is wederom een half uur. En de A6 Lelystad Almere-Oostvaarders, 35 minuten. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 staat een uur vast tussen de havens 5500 en 5600. En de Zuurhofbrug, de oprit is dicht. A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam, 35 minuten. En op de A16 Zonzeel-Moerdijkbrug ook 35 minuten, 8 kilometer.

0: A27 Gorkum-Lexmond, 27 minuten. De ene laatste grote gemelde file op de A29 Sabina en Numansdorp, daar een half uur, 7 kilometer. Dit is wel een flinke, maar hij begint eindelijk door te rijden. A50 Bankhoef-Heteren, een half uur nog te gaan en 15 kilometer file. Binnen nu en een minuutje door met de beats in de Dance 1000 van Slam.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu!
4: Big deals bij Keukenconcurrent!
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat,

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
3: En we zijn er nog zeker tot donderdagmiddag, dan de grote finale. De bekendmaking van de nummer 1 dance track aller tijden.
4: Dat is echt, ik heb er wel tranen in de ogen. Wat ben ik blij om dit te horen.
3: En de middel van Z staat ver boven het midden op 2,89 dit jaar. Daar is hij, in die enige...

0: Laura zegt over deze track: dit nummer heeft mij geleerd dat ik blijkbaar ook een percussionist ben. Alleen mijn buren waren daar altijd wat minder blij mee. Toen ze op kamer zat in Nijmegen. Het is Safri Duo en Play the Live. Slam Dance 1000. Vertelde jij mij dat nou, dat zij eigenlijk uit de klassieke muziek zijn gekomen?
1: Ja, het is eigenlijk wel bijzonder. Zij waren eigenlijk klassieke muziekmuzikanten. Hebben klassieke muziekopleiding gedaan. Hebben de klassieke zalen gespeeld. Die Sydney Opera House en die Royal Albert Hall in Londen.
0: En die niet de lulligste zaaltjes.
1: Nee, dat zijn echt zalen waar klassieke artiesten komen optreden. Of orkesten of weet ik het wat. En dat hadden zij gedaan. En toen bedachten ze ineens eind jaren 90 van... weet je wat, we gaan onze trommeltjes combineren met een trendsbeat. En zodoende werd Play the Live geboren.
0: Onze trommeltjes? Hoor hem nou. En je ivoren toren, kijk je uit over al die nietsnutten. Met trommeltjes. Wil je horen wat die gasten nog meer maken inderdaad? Safri Duo, ja, een bijzondere act wel. Alsof ik in de Efteling ben.
1: Ja, zij doen toch van die covers op TikTok. Van dit is toch van Harry Potter of zo?
0: Ik zou niet weten, maar ik word er wel nerveus van.
1: Ah.
0: Ik moest al naar de wc. Maar ik denk dat ik nu helemaal die kant op reis in ieder geval. Safri Duo gedraaid met hun hoogste natuurlijk. Het is Play the Live, de Bongo Song op 288. Deze DJ zag ik voor het laatst in een hotdog stand. Dat was met Julia Maan van Slam. Op Parookaville waren we en ineens trad hij op als surprise act in een hotdogkraam. Het is Robin Schulz, 287.

0: Everything But The Girl zakt 194 plaatsen. Ik denk dat dat komt door Pete Tong of door John Summit. Misschien heeft hij de haters juist opgeroepen om tegen deze track te stemmen, als dat ook kon. Heb je dat nou een beetje meegekregen, Marijn? Over deze track is zoveel ruzie geweest laatst in DJ-land.
1: Nee.
0: Er was een remix van John Summit, hij wilde hem graag uitbrengen. Alleen toen is er een andere DJ mee vandoor gegaan. Die zou hem ineens gehad hebben, gekregen hebben, en die heeft hem regelmatig gedraaid. Het zou Frankie Rizzardo zijn. En als ik dan luister naar die remix, dan denk ik, ja, waar doen we zo druk over? Hij is lekker hoor, begrijp me niet verkeerd. Dit is dan de John Summit remix die groots wilde uitbrengen met een andere DJ. Maar goed, er is dus iemand mij vandoor gegaan.

gewoon echt lekker. Maar ja, het is, hij is wat sneller. Andere bass. Nieuwe synth erin. Maar hij voelt wel een beetje gereanimeerd. Alsof hij weer jaren mee kan. Ja. Ik hoop dat hij alsnog uitkomt. Want nu circuleert hij alleen nog op Soundcloud en YouTube, waar je vandaan kan trekken. Het origineel dus van Everything But The Girl op 2.86. Dan nu de enige notering uit Moskou in de Dance 1000. Ja, daar zijn ze druk met een hoop dingen momenteel, behalve dancemuziek maken. Deze valt wel op. Filatov, Karas, Imani en Don't Be So Shy.

0: wat is hier gebeurd? In de laatste Dance 1000, die van vorig jaar, op nummer 49 en nu op, geloof het gewoon bijna niet, 284. Die is gewoon even 235 plaatsen naar beneden gesodemieterd. Die piano zo van de trap af, boink, boink, boink. En daar is Eric Preet dan op slam. Het is bijna 9:30. Het is nu nog 18 graden, maar we gaan echt langzaam naar de herfst en de winter toe. Het clubseizoen gaat weer beginnen. We verlaten de festivalterreins en gaan weer lekker naar binnen om te zweten. En de bijpassende track, die hoor je zo meteen hier in de lijst.
1: Dit hoor je zo meteen in de Slam Dance 1000. De Slam Dance 1000. Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag

0: Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker hypen, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
20: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
21: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
26: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
27: Download de app en start met vinden.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: De jackpot van Euro.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, goedemorgen Slam. Het is 3:03 en dit is wat er vandaag in je gezicht komt waaien. Het is regen, vooral in het oosten en het noorden van het land. Gelukkig in de rest van het land wordt het al warmer. De temperatuur kan oplopen tot 20 graden en meer zon in het westen dus. Nog even naar de weg toe. Flitsmeister met drukte op de A2. Rosmalen-Empelbrug 20 minuten. En de A2 Geldermalsen-Waardenburg een kwartier. A6 Lelystad-Noord. Almere-Oostvaarders 36 minuten. En op de A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam 20 minuten. A15 Rozenburg-Centrum Veerpont-Engeland. Daar al de hele ochtend file. Nu nog 40 minuten te gaan. En op de A15 Veerpont-Engeland-Elbeweg en Oostvoorne 20 minuten. De oprit is dicht. A27, Gorkum-Lexmond, half uurtje. A28, 21 minuten, Strand-Nulde, Amersfoort-Vathorst. En een auto met pech zorgt voor een flinke file op de A29 nu. Het gaat om een vrachtauto bij Sabina en de Volkerakbrug. De file is nu 17 minuten, maar het lijkt op te lopen ook. Dus calculeer dat even in. A50 tot slot, dat is Takitusbrug, Maasbrug, 16 minuten gemeld. De Slam Dance 1000. Donderdag wordt de nummer 1 bekend. En we hebben gelukkig nog even te gaan, want we zijn pas bij 2:83.
2: Duizend. Anouk en Marijn.
1: Ja, en daar staat ook een leuk duo. Florida en David Guetta. Bij Anouk en Marijn hier. Tot 10 uur zijn wij er met de Dance 1000 en de ochtendshow.

0: voor 10, Purple Disco Machine. Wist je dat paars de allerduurste kleur is in verf? Dat een pot paarse verf de allerduurste kleur is.
1: Oh, zo, daar heb je rood en blauw voor nodig.
0: Nou ja, je hebt er veel meer voor nodig blijkbaar om een mooie kleur paars te krijgen. Vroeger ook, dat is echt een leuk feitje, werd paarse verf gemaakt van zeeslakken. En die moesten echt gevangen worden om dan paarse verf op de muur te krijgen. Oh. Daarom is paars nog steeds de allerduurste kleur. En hier klinkt het ook erg duur en luxe. In the Dark van Purple Disco Machine in de Slam Dance 1000.
2: De Slam Dance 1000.
0: En dat zijn de 1000 meest luxe dance tracks die je hebt uitgekozen. Dit is eigenlijk de soundtrack van het leven in de club. Op de festivalterreins waar jij ook maar hebt gefeest of nog steeds bezig bent. Daar hoor je deze tracks. En wel leuk, ik zie dat een collega van ons gestemd heeft op de volgende.
1: Ja.
0: Zullen we hem even bellen?
1: Even bellen.
0: Je hoort hem regelmatig op Slam. Maar ik wist niet dat hij zo enthousiast was over deze. Ook een iconische hoes bij dit liedje trouwens. Zo'n groot kruis erop.
1: Hallo?
3: Ja, goedemorgen.
0: Hey. Hi. Thomas, goedemorgen.
3: Hey, hallo.
0: Mr. Middagshow, hallo.
1: Ja, normale mensen nemen altijd op met hallo, met je naam.
3: Ja, ik hoorde niks. Ze gingen over en het was dat. Maar ik denk, ja, iedereen kent mij inmiddels. Dus,
1: zo is het ook weer.
0: Wauw, dat grachtenwater stijgt naar je hoofd, man. Thomas, volgende track in de lijst met dat grote kruis op de hoes. Iconische cover. Het is D-A-N-C-E van Justice. En we zien jouw naam erbij. Hoe kom je zo bij deze?
3: Ik weet niet, ik ging vroeger altijd vaak op vakantie met mijn ouders naar Frankrijk. Dus ik hou ook wel een beetje van die Franse electro-sounds. Ergens gezien op Lowlands, ja. Of Down the Rabbit Hole.
0: Ik was erbij op Lowlands, ja.
3: Ja, dat was waanzinnig. En ik weet niet, de Catching All the Lies. But Make It Right. Het is gewoon een hele goede plaats, dus ik ben blij dat hij erin staat, jongens.
0: Ja, jij bent een van de velen die erop gestemd heeft. Hij staat op 280. En ik hoorde dus net een vogeltje fluisteren. En ik ga hem nu echt een keer met die oren luisteren. Dat elke zin in het liedje slaat op Michael Jackson. Is een ode aan Michael Jackson. Ja, dat schijnt. Ik ga hem ook eens even luisteren met die oren. Dat wist ik ook niet. Ja.
3: Vet.
1: En administratief moeten we nog even afhandelen. Normaal gesproken, iedereen die gestemd heeft en die bij ons in de uitzending komt, die krijgt een Dance 1000 pakket. Maar we hebben die vandaag al weggegeven. Je bent natuurlijk een collega, dus zou je vrijwillig afstand willen doen van het Dance 1000 prijzenpakket wat wij weggeven op het moment dat wij iemand bellen die gestemd heeft op die Slam Dance 1000?
3: Ik ben achtergekomen dat ik gewoon zelf de prijzenkast in kan, dus geen probleem.
0: Thomas van Empelen! Zo sympathiek. Vanmiddag weer terug hier met de Slam Middagshow en ook de Dance 1000.
2: 280.

0: Ook nog veel muziek gemaakt met Tiësto en Piet Barefoots. Een naam die je minder vaak hoort op Slam, maar die zeker in de dance genoemd moet worden. Dus ja, nou, je lacht weer. Ja, maar... echt, je ook straks, oh, jij zei over Savory Duo van de Bongo Song, zei je met de trommeltjes. Niet zo lullig, man. Dit zijn de grootheden.
1: Ja, Barefoot, ja, heeft hij dan, waar komt die naam vandaan?
0: Piet Barefoots.
1: Zit hij dan, maakt hij dan muziek op blote voeten? Toen moet ik denken aan...
0: barefoot, ja.
1: Het doet me gewoon denken aan... toen ik in Breda studeerde, was er gewoon een man... die elke ochtend ook blootvoets over het station kwam. Dat ik dat altijd wel fascinerend...
0: Zou dat Piet Barefoots geweest zijn? Ik vind dat een hele linker plek ook om te lopen op blootvoeten. Ja. Al die alles naalden en zo. Nou, anyway, we druipen weer af. Het is alles niet. Ja. De Slam Ochtendshow en Dance 1000. De ochtendshow is dan ten einde voor vandaag. Maar die Dance 1000 die gaat maar door. Patrick Wolda zometeen met de volgende drie sowieso.
2: Dit

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes, 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woonpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand.

0: waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruglever kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Maar ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing, met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie na aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. En in Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. Op beelden bij de regionale omroep zijn 2 kogelgaten in de ramen te zien. Op straat werden hulzen gevonden. In de Schilderswijk was een explosie bij een huis. Volgens een lokale nieuwssite houdt de politie er rekening mee dat de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. Dit was het nieuws op Slam.
15: Dankjewel Jeroen. Voordat we doorgaan met de Slam Dance 1000. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 8 vertragingen en dit zijn de langste. De A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Martinus-Nijhoffbrug en Kerkdriel 10 minuutjes daar. A15 richting Oostvoorne. Tussen de Thomassentunnel en Havens 6200-7000. Oprit is dicht daar. 50 minuten. Dan de A27 richting Utrecht. Tussen Noordeloos en Lexmond. Een ongeluk kost je daar een kwartiertje. A29 richting Rotterdam. Tussen Sabina en de Volkerakbrug. Door een auto met pech daar. 15 minuten. Ja, het is een drukke ochtend hoor. Laatste het overzicht A58 richting Breda tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal. En de Baars, een half uurtje daar.
16: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
17: Yes!
18: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
17: Yes!

0: pop musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
6: Patrick Wolda. Afrojack, Blue Boy, Moby, allemaal in de line-up. En binnen nu in 20 minuten twee heel rustige liedjes die pas echt een wereldhit werden door een DJ die er een beat onder zette. Zo zie je maar, dance maakt het leven leuker. Dit is de eerste, Mr. Props, Robin Schulz, Waves.

0: bijna alles wat je hoort in deze plaat komt eigenlijk uit een hele oude opname van Marlena Shaw. Dat was een hele grote popster in Amerika in de jaren 60. Ja, dat is al eventjes geleden. Toen was ik nog een hele natte droom van mijn vader. En Blue Boy heeft lekker lopen knippen in de studio. En Remember Me werd een wereldhit in 1997. Opgestemd door Alex, Sophie, Henry, Leon onder andere. Dankjewel daarvoor. Geëindigd op 276 in de Slam Dance 1000. Hele goede morgen, Petje bij je.
1: Goedemorgen, Petje.
0: Yo, goedemorgen. En wat goed dat je waar hebt staan. Nou, ik zou zeggen, geniet er maar van. Ik heb anderhalf in de file gestaan vanochtend. Hi. Ik mag toch lijden dat je ervan gaat genieten deze ochtend. Dat heb ik niet voor niets gedaan. Voor mij was ik ook niet tegen. Het was een bijzonder drukke ochtendspits. Maar dat geniet gaat helemaal goed komen. Want Fatboy Slim, Armin van Buuren, Moby staan allemaal voor je klaar. En wat dacht je van deze? Vrij recent ook hoor. Afrojack, Ello Black op 275. Dit is In My World.

Hij past heerlijk in de herfst, deze Matt Simons. In de Dance 1000 past hij nog beter op 274. Catch and Release. Ja, een Nederlandse remix zorgde ervoor dat een Amerikaanse singer-songwriter ineens door heel Europa doorbrak. De Deep Red versie. Een dikke nummer 1 hit in Duitsland, Frankrijk, België en Spanje onder andere. En daardoor kennen heel veel mensen deze remix en niet eens het origineel. Hele goede morgen. Dit is de Slam Dance 1000. En dit is een van de bekendste elektronische platen uit de jaren 90. En die bestaat uit een rockplaat uit de jaren 70. En een quote uit een science fiction film. Ja, als je denkt dat er momenteel veel gesampled wordt, dat deden ze toen ook. April 1999. Fatboy Slim, 273.

0: 30.000 2026. Armin van Buuren zat er 15 keer in dit jaar. Heel goed, maar dat betekent niet dat hij de grootste hofleverancier is, hoor. Nee, dat is David Guetta, staat hem liefst 31 keer in. Dit is de Slam Dance 1000. Komende donderdag hoor je de grote nummer 1. Dat betekent, ja, hoe dichter bij de donderdag, hoe groter de klassiekers. Wat dacht je van deze? Moby. Hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. Hey, en check dit.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft.

0: en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu!
4: Big deals bij Keukenconcurrent!
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
14: What a word! And give you a word!
13: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Good morning, Slam Dance 1000 weerupdate door Weeronline. Trekken buien over het land. Het is 18 graden vandaag en dat maakt het ook vandaag weer heel zacht. De Dance 1000 gaat heel hard. Met Silva Pampa zometeen, eerste van de wegen met Flitsmeister. 9 vertragingen en dit zijn de langst. A2 richting Maastricht-Noord tussen het Vonderen en Roosteren, daar 7 minuten. Een flikker op de A15 richting Oostvoorne tussen de havens 5500, 5600 en Zuurhofbrug. De oprit is dicht daar, een half uurtje. A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond. Een ongeluk kost je daar 20 minuten. A29 richting Rotterdam tussen Sabina en de Volkerakbrug. Een auto met pech, 13 minuten. En de laatste in het overzicht, A58 richting Tilburg tussen Oorschot en De Baars. 24 minuutjes daar, sterkte.
22: Dance 1000. Patrick
21: Wolda. Ja, en geniet vooral natuurlijk hè, van de Slam Dance 1000... met zometeen een nieuwe binnenkomer, Silva Bampa. Eerst Moby op 271.

0: 2000.
1: Nieuw in de lijst op 270, Silva Bamba on tonight. Want dit ding is nog geen jaar oud. Het was heel knap geweest dat hij ze vorig jaar ook al ingestaan had, dan toch? Er is best wel veel op gestemd hoor. Mark onder andere, Kobe heeft erop gestemd, Anneke heeft erop gestemd. En Dominique.
2: Ja, klopt.
1: Wanneer dacht jij van, nou, die moet in de Slam Dance 1000?
2: Jullie draaien hem veel en het is gewoon echt een lekker catchy nummertje. Hij blijft lekker hangen. Het is gewoon goed, man.
1: Is dit ook het jongste liedje waar je op gestemd hebt?
2: Ik denk het wel.
1: Of heb je gewoon een hele nieuwe smaak, zeg maar? Hou je die zo van de oudjes?
2: Jawel, ja, ik hou wel meer van de nieuwe, moet ik zeggen. Dat wel.
1: Toch wel, hè? Ik ga nu The Prodigy draaien, No Good. Die ken je dan wel, hoop ik?
2: Ja, die ken ik ook.
1: Okay. Gelukkig. Hé, hey, dankjewel voor het stemmen op de Slam Dance 1000. Voor jouw stem ga ik je belonen met een Slam Dance 1000 goodie pakket.
2: Oh, vet man. Ja, leuk.
1: Hé, hey, het had niet veel gescheeld of dit liedje van The Prodigy was bijna instrumentaal geweest. Ze waren dit liedje aan het maken in de 90's en ze vonden de vocal eigenlijk te commercieel en te veel. Weet je, als de rest van al die goedkope Eurodance-platen die op dat moment ook heel erg booming waren met al die flauwe vrouwenvokalen erin. En zelfs nadat No Good een hit was geworden, hadden ze toch nog een klein beetje schaamte voor deze track. Ik kan het me niet voorstellen. The Prodigy 269.

corona, toen het gewoon nog een heerlijk biertje was. Pure 90s Eurodance, Baby Baby op 267 in de Slam. Dance 1000. Ik neem je even mee naar 1991. Dit zijn Joy & Joyce. En 4 jaar voordat deze corona-versie uitkwam, was deze al een keer uitgebracht. Ja, dit werd eigenlijk niks. Was een beetje een flop. En corona die deed eigenlijk precies hetzelfde riedeltje. En toen werd het weer een hit. Dat is eigenlijk altijd wel een beetje gemeen. Dat gebeurt vaker. Ik bedoel een beetje gemeen of zo. Corona, 3 keer in de lijst. Met Baby Baby, Try Me Out heb je al voorbij horen komen. En The Rhythm of the Night staat natuurlijk het allerhoogst. En waar die staat, dat hoor je later. Je kan de hele lijst natuurlijk checken via slam.nl. Calvin Harris staat er ook vaak in. Dit is hem samen met Ellie Goulding, Outside op 207.

0: Het wordt alleen maar beter en beter.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Kip Cudi! David Guetta, hofleverancier. En Mr. Bella Weasel, zometeen.
2: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
14: Oh. Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, uit een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
25: Doei doei!
24: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: heeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer. Dit was het nieuws op Slam.
6: Meer Slam Dance 1000 krijg je zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Het is niet meer zo druk als dat het vanochtend vroeg was. Hai, wat was het een drukke donderdagochtend, hé? Of dinsdag, wat is het? Kun je nagaan. 3 vertragingen zijn er nog over de A4 richting Amsterdam. Tussen de Hoek en de Schipholtunnel. Een auto met pech daar, 10 minuten. A15 richting Oost-Voorne tussen Brielen en de haven 6200, 7000. De oprit is dicht daar, kost je nu een kwartiertje. A59, laatst in het overzicht, richting Zonsil tussen Waspik en Hooipolder. Daar 5 minuutjes.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounda lookin' like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
11: OG's. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
11: Greets. Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
13: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
16: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
6: Met binnen nu en een half uurtje de Bucketheads, Mr. Bell the Weasel en de hofleverancier David Guetta. En nu een remix die eigenlijk voor de lol werd gemaakt, zorgde er wel voor dat Cute Cutie zijn winkelbaantje kon opzeggen. Day and Night op 265.

David Guetta, Usher. Without You, 264. Slam. Dance 1000. Editie 2026. En Guetta is de meest voorkomende artiest in deze Slam Dance 1000. Hoe vaak denk je dat hij erin staat? 31 keer. Dat is heel erg vaak hoor, 31 keer. Nou, ik denk, als ik toch aan het uitzoeken ben, hè, op zoek naar fun facts over deze lijst, ook even uitgezocht wie er het minst in staan. Phil Collins, Queen en ABBA. Die horen ook niet thuis hier in de Slam Dance 1000. Snap je zelf ook maar. Ook wel. Weet je trouwens wat het oudste liedje is, over oude meuk gesproken? Het oudste liedje dit jaar heb je al voorbij horen komen op 339. Dat is Donna Summer. Wordt ook vaak gezien als een van de echte, ja, eerste danceplaten ooit. In ieder geval op de radio. Donna Summer, I Feel Love. Uit 1977. Deze is ook redelijk oud hoor. De Bucketheads met de Bam. En luister eens goed naar deze vocal zo meteen als ze beginnen met zingen. En sommige mensen die horen pizza's voelen, doe maar na. Maar waarschijnlijk, als je gewoon goed luistert, hoor je These Sounds Fall Into My Mind. Dat is eigenlijk ook een hoax. Zo heet deze plaat tegenwoordig officieel tussen haakjes, maar dat wordt er dus helemaal niet gezongen. Het sampletje komt uit de jaren 70 en daar zongen ze eigenlijk Street Sounds Swirling Through My Mind. Dat is eigenlijk een hele andere zin. Een hele andere zin is het. De manier waarop het stukje helemaal geknipt is in deze plaat van The Bucketheads, horen we eigenlijk iets anders. Let maar eens op. De Bam.

Mr. Bell the Weasel. It's not right, but it's okay. 262 in de Slam, Dance 1000. Ik heb nu The Riddle voor je, origineel van Nick Kershaw. Dit is de Gigi D'Agostino-versie. Mocht je afvragen waar dit liedje over gaat... mocht je dit liedje al 20 jaar proberen te begrijpen... stop maar, want zelfs de zanger en de schrijver van de tekst... heeft geen idee waar het hele liedje over gaat. Het liedje gaat ook letterlijk nergens over. Nee, ze zaten in de studio waar ze het liedje aan het opnemen... en ze wilden een demootje maken van... dit is een leuke melodie, we hebben alleen nog geen tekst. Weet je wat, ik verzin gewoon wat rare termen en wat rare zinnetjes... Dat is uiteindelijk ook gewoon het definitieve liedje geworden. Dus let maar eens op de tekst. Het is gewoon echt heel lui. Het gaat echt helemaal nergens over. Gigi D'Agostino, The Riddle, 261 in de Slam Dance 1000.

0: De muziek van Galantis maakt mij altijd vrolijk, zegt Galeonie. Galeonie, wat ik zeg. Nee, het was Galantis. Leonie heeft er onder andere op gestemd. En zij wordt dus heel erg vrolijk van de muziek van Galantis. En dat snap ik heel goed, want dat heb ik ook. Runaway, you and I in the Slam Dance 1000 op 260. Hey, goedemorgen, Patrick hierbij. Ik ben zo terug. En ik heb zometeen een classic van Get The Core. Ken je die nog? 1992. Passionate deze. Het schijnt dus, ja, ik heb net al even buiten de uitzending zitten luisteren, maar ik kan het niet horen. Er zit in de piano een fout, heeft de producer van Get The Core ooit verteld. Er zit ergens een valse noot, maar ik heb hem nog niet ontdekt. Misschien kan je zo even meeluisteren bij mij, maar het gaat op deze track. Er moet dus ergens een valse noot in zitten. Misschien kunnen we hem samen ontdekken zometeen. Je hoort hem zometeen op 259 in de Slam Dance 1000. Ook Usher komt eraan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat de dropper is. Kippensoep. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat.

0: Voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleveren kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: We trekken buien over het land. Het is minimaal 18 graden vandaag. En dat maakt het natuurlijk weer erg zacht. Overdag nog wel een klein buitje in het oosten vandaag. Slam verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen voordat we doorgaan met de Slam Dance 1000. A4 richting Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Een auto met pech kost je daar 10 minuutjes. De A15 richting Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel. Een te hoog voertuig, dat is altijd balen zeg. 10 minuutjes. A15 richting Oostvoorne. Laatste in het overzicht richting Oostvoorne. Dus tussen de havens 5500, 5700 Merwedeweg. En de havens 6200, 7000. Ja, dat je maar weet hè. De oprit is dicht daar. 10 minuten.
14: Patrick Wolda.
13: Asher, zometeen ook Chicane Salt Water. En hier schijnt dus ergens een valse noot in te zitten. Misschien kunnen we hem samen ontdekken. Get the Core.
14: 259.

0: 258. Het was Usher. Slam. Hey Yang Choi, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En jij hebt gestemd op onze Slam Dance 1000.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik ga een mega classic draaien in de lijst van dit jaar. Chicane Saltwater.
1: Ja, die is zo leuk. Echt een klassieker. In ieder geval, ik luister al van kleins af aan. In ieder geval, toen ik heel klein jochie was. Jaartje of 10 was ik een keertje met de schoolreis. Ook toevallig op de radio. In ieder geval, zo leuk liedje. En dan tot en met dag van vandaag luister ik heel vaak. En dan zit het ook in mij in de top 1000 privélijst van beste slamdance ooit.
0: Waanzinnig, wat goed hè. Dus zeg maar, door een schoolreisje van vroeger heb jij Saltwater nog steeds in je hoofd zitten.
1: Ja, ik heb een mooie jeugdherinnering aan dat liedje.
0: Waar ging het schoolreisje naartoe? Vind ik toch nog wel even leuk om te weten?
1: Ja, naar Voorhout.
0: Oh, ja oké. Okay. Nee, want naar de zee was natuurlijk heel ironisch geweest, Saltwater. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nee, helaas niet. Maar het was wel plat. Nee, nog maar, het is wel plat bij Noordwijk aan, daar in de buurt. Dus.
0: Oké. Okay. 257 staat hij dit jaar in de Slam Dance 1000. Dankjewel voor het stemmen.
1: Hoe is de plek?
0: 257.
1: Oh, niet verkeerd.
0: Niet verkeerd, toch? Dankzij jou, hè?
1: Nee. Ja, oké, dank je.
0: Enjoy. Succes vandaag.
1: Dank je.

Nog 2,5 dag van de Slam Dance 1000 2026. En dat betekent dat de herinneringen en het kippenvel steeds meer wordt. Dat is de Slam Dance 1000. Met Salt Water op 257. En dit is Domino Oxia 256.

Boomroom Vibes op dinsdagmiddag. Domino, Oxia, 256 in de Slam Dance 1000. Boomroom krijg je gewoon zaterdagavond weer, hè, vanaf 8 uur. Met Raoul Schram. Hou je vast voor een behoorlijke overgang. Madhouse ga ik draaien. Werd opgericht met één duidelijk concept. Dancecovers maken van Madonna. Een album heette zelfs Absolutely Mad. Ze hebben het alleen in 2002 gedaan. Daarna was het ineens doodstil. En hun versie van Like a Prayer werd vervolgens doodleuk. Gewoon nummer 1 in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Ierland. Op 255 in de Slam Dance 1000. Madhouse.

0: Madhouse, Like a Prayer in de Slam Dance 1000. 1255, dames en heren, Hielke Boersma in de startblokken zometeen.
1: Hij wordt steeds lekkerder, hè, die dance.
0: De hits worden groter. Daar gaan we. Het moet een keer gezegd zijn.
2: De cijfertjes worden kleiner, de hits worden groter.
0: Ah, daar is hij. Ik zat erop te wachten. Het duurde anderhalf week, maar dat is
1: hij
0: eindelijk.
1: Hij wordt echt elke dag lekkerder. Elke dag denk ik weer, kan het nog wel? En dan zet je hem 's ochtends weer aan. En ik vind, oh ja, die was ik weer vergeten. En die komt weer voorbij. Dus,
0: daar staat hij, hoor. Jong Erik de Zwarte zometeen na 12 met het vervolg van de Slam Dance. Ja, je hebt wel gelijk. Ik zit vanochtend ook heel veel van die classics weg te starten, jongen.
1: Ja.
0: Het is echt heel erg lekker. Ja, donderdag de grote nummer 1. En vanaf nu, ja, eigenlijk sinds deze week, worden ze echt heel goed.
1: Ja, en af en toe ook tracks dat je denkt van, hey, die was ik weer vergeten. En ik beloof je, er is geen radiozender waar je deze nog hoort, die ik zo ga draaien.
3: Dit

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet nu met

0: Met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam, waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. Dit was het nieuws op Slam.
6: Dankjewel Jeroen, we zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 3:12, zometeen meer Slam Dance 1000 met Skrillex zometeen. Ook Topic komt eraan. En Cascada, en dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig, 1 vertraging, die staat op de A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Harningsveld-Giessendam. Je vertraging is daar 15 minuten.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Zometeen hier onder andere La Bouche. Je hoort Max Dean. Nieuwe muziek. Can't Decide komt eraan. En nu even terug naar de 2012 dubstep tijden. Met de iconische Skrillex. Dit is Bangarang op 254.
1: Ilke, je gaat weer los.
2: 254.

0: Dance 1000.
1: Volgens Martin Garrix is het een van de beste producers aller tijden. En Martin Garrix is denk ik wel in de positie om daar iets over te vinden. Skrillex uit de 2012 tijden. En ook de track waar de wereld echt kennis met hem maakt. Dus zijn grote doorbraak. Bangarang hoor je net op 254 hier in de Slam Dance 1000. De laatste jaren weer veel aan het experimenteren, deze Skrillex. Veel met Fred Again ook in de studio te vinden. Headliner op Siget. Ik zag hem zelf 2 jaar geleden nog op Lowlands. De Bravo was ongeveer 3 keer te klein voor Skrillex. En een van zijn throwbacks net in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Daarna nog Topic, en A7S en Breaking Me op 253. En ook throwbacks, maar ook nieuwe muziek. Wat dacht je van Max Dean, Luck Dean en Lucky Can't Decide? Hoor zo meteen op 251. En nu op 252, La Bouche. Dit is Sweet Dreams. Sweet Dreams.

Vroeger samen in de kinderwagen, tegenwoordig samen in de privéjet. De neven Max Dean en Luc Dean. En samen met Lucky, nieuw binnengekomen in de Slam Dance 1000. Kent die site op 251. Ga je lekker op deze muziek? Check ze dan ook volgend jaar. Ze staan in februari in Rotterdam en gaan daar een all night long set doen. Van 12 tot 7. 7 uur lang op reis met Max en Luc Dean. En dit was Can't Decide, 52, Slam Dance 1000. Beste dance tracks ooit gemaakt. Duk de Mand zometeen. Need You 100% naar Cascara en Evacuate the Dancefloor op 52.

0: Het schijnt dat de nazomer morgen dan toch echt ten einde is. De temperaturen gaan weer omlaag. En in de Slam 6000 trekken we ons daar nog niks van aan. Met een hoop zomertracks ook vandaag nog in de lijst. Duk de Mand en Nietje 100% op 2,49. En minstens net zo zonnig. Ik denk nog wel 5 graden warmer. Deze van Wiz DMC. Ook Show Me Love heeft de lijsten gehaald, hoor je zo meteen. En ook Charlie Donners en Mental Theo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
11: Greet. Mijn werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
14: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Is dit het?
19: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Alle Sigma verf bestel je bij
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30. Het slijmweerbericht van Weer Online. In het noordwesten en zuidoosten schijnt de zon. In de rest van Nederland bewolkt. Hier en daar ook kans op wat mist. Temperatuur vandaag tussen de 18 en 24 graden. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A9 richting Amstelveen tussen Beverwijk en Wijkertunnel. 11 minuten, dat komt door een te hoog voertuig. En de A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 33 minuten en die vertraging komt door een vrachtwagen met pech.
1: Dance 1000.
0: Hielke Boersma. Op alle andere plekken gas erop. En je doet het met de Slam Dance 1000. Wiz DMC zometeen en nu Charlie Lanois en Mental Tio start.
27: 248.

Ramon Roelofs en Theo Nabuurs. Maar je kent ze beter onder de naam Charlie Lonois en Mental Tio. Leerden elkaar ooit kennen in de hardcore-wereld, maar werden pas echt bekend toen ze hun vrolijkere happy hardcore sounds ontwikkelden. Het tempo iets omlaag, iets meer vrolijke synthesizer-deuntjes. Het was in de jaren 90 een beetje haternij tussen de hardcore en de happy hardcore stromingen. De hardcore gasten die zeiden van wat is dit voor vrolijke commerciële troep. Maar het heeft Charlie Lonois en Mental Tio zeker geen witte eieren gelegd. En leuk liedje net. Stars op 248 in Slam Dance 1000. Erachteraan Wiz TMC, Bees and Honey en Show Me Love op 247 in de lijst. Laatste paar nazomerdagen van 2026. En Lana Del Rey heeft het over een Summertime Sadness. 2.46 in de lijst.

beste dance tracks ooit gemaakt met Lana Del Rey, Summertime Sadness erachteraan. Accent en Kylie op 2.45 in de lijst. Hey, soms is een deel 1 een stuk beter dan een deel 2. Dan hadden ze het beter gewoon bij één deel kunnen laten. Ik had het zelf met de Hangover. Ik vond deel 2 toch een beetje tegenvallen. Ik vond deel 1 een stuk beter. Maar soms is het ook andersom. Bijvoorbeeld met The Godfather en met deze track van Alan Walker. Maakte Alone Part 1. Dat werd niet een hele grote hit. En voor Alone Part 2 vroeg hij Eva Max. En dat werd wel een hele grote hit. Onder andere door Merel, Lisanne en ook door Thijs de lijst ingestemd. Je vindt hem op 2.44 in de Slam Dance 1000. Alan Walker, Alone Part 2.

0: Ja, dat moet toch lekker zijn voor Run DMC, dat dan een track die je 14 jaar geleden hebt uitgebracht, opeens een gigantische hit wordt. Nou, Run DMC maakte het origineel al in 1983. En Jason Nevins maakte er 14 jaar later een house remix van. En dat werd pas echt een grote hit. In 12 landen de nummer 1 positie. En in de Slam Dance 1000 hoorde je hem net op 243 in de lijst. De beste dance tracks ooit gemaakt. We gaan zo meteen snel verder met onder andere deze van David Guetta.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: naam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a walk! And give you a walk!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat 3 slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en een van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150.000 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5000 mensen zijn opgepakt. Twee dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar één enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.

0: Slam 10.000 met Kygo zometeen en ook Jennifer Lopez. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig, één vertraging die staat op de A15 richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar 48 minuten.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
7: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
8: Hoi Hielke.
0: En goedemiddag, ik sta ook echt meerdere keren per dag echt perplex. Maar hij wordt echt steeds lekkerder, die Slam Dance 1000. Met Kygo zometeen hier, ook Energy 52. En Anthem, Café of Del Mar zometeen hier naar David Guetta en Alpha Film. Forever Young op 2:42.
6: €242.

De beste dance tracks ooit gemaakt met Kygo en Conrad Sewell of Firestone op 241 in de lijst. Hey, het is een van de meest iconische danscafés ter wereld en opende in 1980. Met je drankje genieten van de zonsondergang in Ibiza in Café Del Mar. En een iconische strandtent verdient natuurlijk een iconisch anthem. En dat heet Energy 52 in 1993. Een van de meest iconische trance-platen. En op 240 in de lijst Energy 52 en Café Del Mar in de Slam Dance 1000.

Hey, de gemiddelde man is zo'n 8 minuten per dag bezig met zijn haar. De een wat meer, Pitbull wat minder. De reden zal je wel bekend zijn, denk ik. En dat is dus zo'n 48 uur per jaar dat je kwijt bent aan je haar. Dan kun je nagaan hoe effectief Pitbull die 2 dagen gebruikt. Het maken van een hoop tracks. Bijvoorbeeld deze On The Floor. Pitbull en Jennifer Lopez in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Met weer een iconische track zometeen. Armand van Helden en I Want Your Soul. En nu Lost Frequencies en Bastille. Head Down 2:38.

0: Oh, lekker zeg.
1: De cijfertjes worden kleiner, de hits worden groter. En Armand van Helden, I Want Your Soul op 237 hier in de Slam Dance 1000. Met ook nieuwe muziek. Mau P heeft een nieuwe track en die heeft nu al dit jaar de Slam Dance 1000 gehaald. Welke track dat is, dat hoor je zo meteen. En ook Calvin Harris en Sam Smith.
2: I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
3: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit.

0: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
10: teruglevende kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Hey, goedemiddag, het is 1:30. Het slijmweerbericht van Weer Online. In het noordwesten en zuidoosten schijnt de zon. In de rest van Nederland bewolkt. Het is wel droog. Temperatuur vandaag tussen de 18 en 23 graden. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister. Het is rustig. 1 vertraging staat op de A1 richting Amersfoort. Tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar 34 minuten en het komt door een ongeval.
1: Dance 1000. Hilke Boersma.
0: Met zometeen een van onze residents uit de Slam Mix Marathon, Mau P. Zijn nieuwe track hoor je zometeen in de lijst. En nu Calvin Harris en Sam Smith.
1: Slam 236.

Slam Dance Duizend met Army of Lovers en Crucified 235. Slam Dance Duizend. Beste dance tracks ooit gemaakt, Hugh hier bij je. En deze man die ging vroeger door het leven onder de naam Maurice West. Maakte de grote melodische Big Room House. Maar hij voelde het niet helemaal. Hij had wel optredens. Hij werd wel geboekt, maar het was niet helemaal wat bij hem paste. En dus besloot hij in 2022 het roer om te gooien. Tech House, dat was meer zijn genre. En hij bracht toen deze track uit. En het was gelijk een schot in de roos. Werd een grote hit dan hij ooit onder de naam Maurice West had gehad. En sindsdien was het Maupi. Inmiddels een grote Tech House naam. Een van onze residents in de Slam Mix Marathon. En nieuw binnengekomen met een nieuwe track in de Slam Dance 1000. Just a Little Bit More. Nieuwe muziek van Maupi vind je op 234 in de lijst.

Noord 33.

Dit zijn ze, de beste dance tracks ooit gemaakt. De Slam Dance 1000. Keita en Hideaway op 233 in de lijst. Robert is erbij, die stuurt jou, Hielke. Het is een goede dag voor mijn bureaurolstoel, want die is ongebruikt. Ik kan niet stilzitten met al die waanzinnige dance tracks. Hey, dat is lekker. Zometeen Oliver Tree en Robin Schulz. Miss You naar de Shapeshifters. Luna's Team 232 in de Slam Dance 1000.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
11: Greets.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin, mooi wonen. Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
26: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
0: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder €440 betalen. Het hoog aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende dag opnieuw kans op mist. Morgen eerst droog en zacht, later op de dag buien. Dit was het nieuws op Slam.
21: Dankjewel Jeroen, het is 2 uur Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met 3 vertragingen. De A1 richting Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken, 44 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum, daar 9. En de A16 richting Breda tussen Ridderkerk Zuid en Zwijndrecht, 18 minuten daar. En het komt door een auto met pech. Meer Slam Dance uitzet komt eraan met Chris Cross Amsterdam zometeen. Kevin de Vries en ook Rihanna, hoor je zo.
26: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
28: Alle Sikkensverf bestel je bij
27: nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
29: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
30: Het is now or never bij Peugeot, want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7.000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
32: Hoi Hielke.
3: Hielke Boersma.
21: Vol gas richting het einde van de dinsdag werkdag met de beste dance tracks ooit gemaakt. Welkom, dit is de Slam Dance 1000 met de

skippen de Dinsdag Dip met de beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze in de juiste volgorde hier in de Slam Dance 1000. En onder andere door Floris, Nick en ook door Sander de lijst ingestemd. Hey boy, hey girl op 229, The Chemical Brothers. Hey, ik weet zeker, als je lekker gaat op de Dance 1000, dan ga je ook lekker op de Slam X Marathon. Aankomende vrijdag hebben we weer, zoals we dat elke vrijdag doen, een festival op je radio. Met de Slam X Marathon. De grootste DJ is 24 uur lang in de mix. En ik heb hem al voor je. De line-up voor aankomende vrijdag. Wie ga je allemaal horen? Aanstaande vrijdag. Dat vertel ik je zo meteen. En we hebben ook een waanzinnige Slam X Marathon Track of the Week. Ook die hoor je zo meteen. En nu Chris Cross Amsterdam en de Boy Next Door. Dit is Whenever op 228.

vandaag in de Slam 10.000. Zometeen Paul Elstak in de lijst. Even het gaspedaal flink ingedrukt in de vijfde versnelling. Love You More zometeen hier in de lijst. Ook Offenbach komt eraan. En aankomende vrijdag weer een festival op je radio. Maar dan zonder de gore Dixies en bier voor 5 euro. Het is de Slam X Marathon. En ik heb hem al voor je. De line-up voor aankomende vrijdag. We beginnen om 6 uur ochtends met het beste van afgelopen week. Je kan donderdag stemmen op de poll. En daarna onder andere op de line-up The Second Voice. We hebben John Summer, Sam Veld, Claptone, LP Jobby. We hebben Mr. Belt & Weasel, Mark Knight, Acraze en Cyril. Aankomende vrijdag weer 24 uur lang de grootste DJ's in de mix in de Slam Mix Marathon. En we hebben een waanzinnige Slam X Marathon Track of the Week. Een track die je al afgelopen zomer veel hebt gehoord op Ibiza, op de festivals. En na weken wachten is die eindelijk uit. De nieuwe track van Kevin De Vries samen met Stylo en Monty. Deze week de Slam X Marathon Track of the Week. Dit is Be My Own. Slam.

Kevin De Vries pakt deze week de Slam X Marathon Track of the Week samen met Stylo en Monty en Be My Own. Aankomende vrijdag weer de Slam X Marathon. En die snel door met de beste dance tracks ooit gemaakt. Offenbach zometeen en nu Paul Elstak op 2:26. Dit is Love You More.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.

0: Apple.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: 1 minuut over 2:30. Goedemiddag, Slam-weerbericht van Weer Online. Het is een lekker nazomerdag hier. Veel zon vandaag, voornamelijk in het noordwesten en zuidoosten. De rest van Nederland iets bewolkter. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. En het is zo'n 18 tot 23 graden vandaag. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister met op dit moment 3 vertragingen. De A1 richting Amersfoort tussen Voorthuis en Hoevelaken, 16 minuten. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Prins Raasplein, daar 13. En de A15 richting Gorkum tussen Ridderkerk Zuid en Noordtunnel, daar 18 minuten.
18: Dance 1000.
17: Hilke Boers. De Dance Doezoe in full effect met zometeen hier Lasco. Something komt eraan, ook Rudimental en nu Stromae. Dit is Papa Ote.
18: 224.

dancemuziek en chocola. Twee hele grote exportproducten uit België. De een gaat via je oor, de ander oraal. En dit was Last Go and Something op 2.23. De beste dance tracks ooit gemaakt. Donderdag, de nummer 1. En tot die tijd wordt de lijst alleen maar lekkerder. Met onder andere zometeen David Guetta, de grote koning van de Slam Dance 1000. Geen enkele artiest staat vaker in de Dance 1000 als David Guetta. En zometeen zijn track samen met One Republic. I Don't Wanna Wait komt eraan. Nou, dan gaan we even wachten. 3 minuutjes, want de aankomende 3 minuten zijn voor Rudimental. Onder andere door Mitchell, door Bas en ook door Willem de lijst ingestemd. Feel the love.

0: CSC Music Factory en Freedom Williams. En Gonna Make You Sweat op 22.
1: Dance 1000.
0: Heel keer bij je met de beste dance tracks ooit gemaakt. En Fabienne, hard aan het werk vandaag. Fabienne, wat voor werk doe je?
2: Ik werk als technisch projectleider binnen
0: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Werk jij?
2: Ja.
0: Oké. Ja. Wat wordt er vandaag allemaal gedaan op de afdeling? Of is dat strikt geheim?
2: Ja, servers vervangen, dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Oh, dat is intern.
2: IT-zaken, ja. Besproken. Ja. Ja, ik werk in de IT.
0: Oké, alle AI-gevaren, ja, buiten de deur houden.
2: Ja, dat soort dingen inderdaad.
0: Hey, kun je ondertussen nog een beetje naar de Dance 1000 luisteren?
2: Ja, dat lukt wel zo af en toe tussendoor als er geen meetings zijn.
0: Heel goed. Hey, je hebt ook gestemd op de lijst. Onder andere Avicii en Hey Brother.
2: Ja, klopt.
0: Waarom heb je op deze track gestemd, Fabienne?
2: Ik vind het een heel lekker nummer. Sowieso alle nummers van Avicii. Ja, het is jammer natuurlijk dat hij niet meer nummers bij kan maken. Ja, lekker amazing nummer. En tegelijkertijd zit er ook lekker veel pit in.
0: Ja. Hij is inderdaad helaas overleden, maar wat heeft hij een ongelooflijke mooie collectie aan nalatenschappen ons achtergelaten. Je komt hem vaak tegen in de lijst en onder andere ook Hey Brother is in de lijst te vinden. Op 219 in de lijst. En Fabienne, omdat je gestemd hebt, win je het Dance 1000 prijzenpakket.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, je krijgt een fanny pack, een bucket hat en nog andere leuke prijzen. Dus het komt allemaal je kant op.
2: Ah, leuk, dankjewel.
0: Dankjewel voor je stem. En Avicii en Hey Brother hoor je nu in de Slam Dance 1000.
2: Yes,
0: fijne dag, Fabienne.
2: Luisteren.
0: Heel goed. Doei.

Peach en Hey Brother op 219 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier Kate Ryan en Dejan Janté. En wist je dat Kate Ryan deze track helemaal niet zelf bedacht heeft? Nee, zij heeft de track gebaseerd op een eerder gemaakt liedje uit 1991. Zometeen hoor je ook die versie even voorbij komen hier in de Slam Dance 1000. En ook zometeen hier de Chainsmokers en Passa komt eraan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Een klant, een leverancier, nog een klant.
0: Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente, ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder meer met zwaar vuurwerk gegeven.

0: laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Martijn. En dan werpen wij even een kleine blik op het Nederlandse wegdek. Verkeersinformatie van Flitsmeister met vertragingen. Op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everdingen en Beest. Daar 15 minuten. De A4 richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Prins Klausplein. Daar 30 minuten. De A15 richting Gorkum tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid. 11 minuten. En ook de A73 richting Maasbracht tussen Wijchen en Dukenburg. 11 minuten. Rij voorzichtig. Er liggen daar voorwerpen op de weg. Zometeen snel verder met de Slam Dance 1000 met Swedish House Mafia, Kate Ryan en ook Chesto komt eraan.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
7: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
8: Hoi Hielke.
1: Ja, hij wordt echt steeds lekkerder, de Slam Dance 1000 met Kate Ryan. Zometeen Dejanjante. Onder andere door Cassandra en door Thijs de lijst ingestemd. Je komt hem zometeen tegen op 2.17. En nu Swedish House Mafia. Wait so long op 2.18.

Kate Ryan op 2.17 hier in de Slam 1000 met Dejan Janté. Een track die ze niet zelf heeft bedacht. Nee, het origineel komt uit 1991 en werd gezongen door Mylène Farmer. Kate Ryan die dacht, hey, dit kan wat sneller, dit kan wat feestelijker. Maakte de Eurodance remix ervan. En dat werd de grote hit op 2017 hier in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. En dan mag deze man natuurlijk ook niet ontbreken. Chesto, samen met Ava Max en de Motto.

Een van zijn doorbraakhits, Summer on You, samen met Lucas en Steve. En inmiddels is de werk-privé-balans een beetje beter. Hij is ook vader geworden, dus heeft iets andere prioriteiten. En het scheelt dan wel weer dat je de nachten met weinig slaap al gewend bent als top-DJ. Dat kan hij als vader ook goed gebruiken, die ervaring. You're the Summer on You op 2:15 hier in de Slam 10.000 met Crystal en Notion. De day zometeen naar Robin S. en Show Me Love op 2:14.

0: Vol gas richting het einde van de dinsdag werkdag met Crystal in Notion en The Days in de Slam Dance 1000. Zometeen snel verder met de lijst met onder andere zometeen de Chainsmokers. Ook Utah Saints zometeen Something Good en deze van Pasa.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruggeleverd kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
12: En goedemiddag, het is 4:02. Het Slijmweerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt vandaag. In het noordwesten en zuiden veel zon. In de rest van Nederland is het wat bewolkter. Temperatuur vandaag rond de 18 tot 23 graden. En morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister. De middagspits begint op gang te komen. 3 verspringende ruits voor dit moment. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 31 minuten. De A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Prins Klausplein. Ook daar 31 minuten. En de A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk-Noord en Drecht-Tunnel. Daar 20 minuten.
13: Dance 1000.
14: Hilke Boersma.
12: De beste dance tracks ooit samengeteld dankzij jou. Dankjewel nog voor het stemmen voor Pasa zometeen. En dit zijn de Chainsmokers.
14: Slam 212.

Jutta Steens en Something Good. Twee elf in de lijst en nu twee relatief nieuwe tracks die allebei gebaseerd zijn op een jaren 80 melodie. Bevestigt wel weer hoe lekker die jaren 80 waren. Zometeen hier Turn Me On van Oliver Heldens en Riton.

Dirty Cash Money Talks. 30 jaar later afgestoft door Paza. Hij maakte zijn eigen tijdsversie van deze track. En die kom je ook tegen op 210 hier in de Slam Dance 1000. Paza and the Adventures of Stevie V. Dirty Cash Money Talks in de

Clayton en Olaf Heldens en Turn Me On hier bij Slam. Hey, mocht je ooit een keer worden ingehaald en je ziet opeens achter je Oliver Heldens voorbij je fietsen, stoor hem dan niet. Ga even niet met hem op de foto, want waarschijnlijk zit hij in een diep muzikaal proces. Hij heeft namelijk wel eens gezegd dat hij vaak zijn melodieën en nieuwe tracks op de fiets bedenkt. Is hij gewoon een rondje aan het fietsen en dan komt hij tot de meest geniale ideeën. Misschien ook wel de track die je net hoorde, Turn Me On op 209 hier in de Slam 3000. Met Sonny Vodera zometeen naar D-Light. Groove is in the heart op 208.

0: Ja, toch weer. Wat? Ja, gewoon dat je weer zit te hoesten voordat de microfoon open gaat.
1: Ja, ik moet toch gewoon een stem. Ik wil niet zo'n slijmerig laagje eroverheen. Je gunt de mensen gewoon het beste.
0: Ja, dat is ook waar zo, ja. Wat klinkt je goed ook.
1: Dankjewel.
0: Dat is gewoon zo. Meer Slam Dance 1000 komt eraan. En het is toch mooi dat sommige artiesten, sommige tracks zich dan weer weten te evolven, zeg maar. En dan weer terugkomen in de lijst, hè?
1: Het is eigenlijk, is nu de cirkel al rond. We begonnen namelijk vorige week zondag.
0: Ja,
1: om, wat is het, 10:00 AM, hè? Op de zondag begonnen we met nummer 1000 in de Slam Dance 1000. Matt Starber, Hugo, Sonique en It Feels So Good. Ja. Dat was nummer 1000. En zometeen, we zitten natuurlijk in de kleinere nummertjes al.
0: Ja.
1: Zometeen hebben we de grootste stijger van volgend uur. Dat is het origineel van Sonique en It Feels So Good.
0: Ja, zoals die ooit bedacht is.
1: Zoals die ooit echt komt op de mat lag, inderdaad.
0: Ja, nou, precies, wat lekker zeg.
1: Dus komt alles weer rond.
0: Ja. Meer Slam Dance 1000. Hij wordt steeds beter ook, hè, de lijst. Dat valt me echt elke dag weer op. Is het nog mogelijk? En dan wordt hij toch weer beter.
1: Gaat echt van een 8.9 naar een 9. En een dag later weer een 9.1. Het is ongekend.
0: Ja, het is ongekend. Deze tracks zo meteen. Slam. Coming up. Zorp. En ook deze, Jack U. Met de Beefs. En de Matties uit Maastricht. Lucas 16. Lekker zeg.
2: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva R.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Daar heb je Huub. Van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Keukenkopers, opgelet. Nu.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
22: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders... door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor word ik snel geholpen.
24: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
27: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen. Ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoog water en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wilde dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, Dan. Verkeerde Flitsmeister. Druk al op de weg. Het is dinsdag sowieso. Altijd druk. 209 kilometer. Dit zijn de langste 3. Beginnen met de A4 Rotterdam-Den Haag voor Rijswijk Centrum. Auto met pech 40 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Ongeluk gebeurt 35. En de N15 Rotterdam-Maasvlakte voor Ridderkerk voor de Zuurhofbrug. Flinke zuur om in te zitten. Meer dan een uur vertraging daar.
31: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
32: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
33: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
31: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
34: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: komt veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
3: Met zometeen een DJ-producer uit Brazilië. Die probeert iedere video te kijken op TikTok en Insta waarbij zijn muziek wordt gebruikt. Wie dat is hoor je zometeen. Sunny komt eraan. Eerst voor je disciples. Dit is On My Mind. Vinden we terug op 206. Dance, dance, dance. Dit is

weet het, we zijn nog niet bij nummer 1. Maar voor een gedeelte is de cirkel dus al rond. We begonnen met Sonic, It Feels So Good. En de Mads & Sarvi Yugel remix op nummer 1000. En nu hoorde je 205, het origineel. Sonic, It Feels So Good in die grote lijst. En we gaan gewoon verder met zometeen een Braziliaan. Dance 1000. Waarbij je weet, het wordt heter en heter als deze man gedraaid wordt. We hadden al Milwaukee van hem in de lijst. En nu komt die andere hele grote eraan. En het mooie is, hij probeert dus alle filmpjes, alle TikTokjes, alle Insta Reels te bekijken waarbij mensen zijn muziek gebruiken. En dat is in zijn geval nogal veel. Ik heb het niet geteld, maar ik kan me voorstellen dat er echt wel 50.000 filmpjes zijn waarin zijn muziek wordt gebruikt. Ik zei het al, hij had Milwaukee, die vonden we ook eerder al in de lijst op 559. Maar deze heeft het beter gedaan, met onder andere de stem van Timo, die dit een waanzinnige plaat vindt, laat hij weten. Zurb Chainsmokers Inc. Dit is Addicted op 204 in de lijst.

Kijk, een gebruiker zal waarschijnlijk heel snel denken een Grammy halen. Maar deze twee die haalden gewoon een Grammy op het podium met deze hele grote plaat. Jack U, Justin Bieber en Where Are You Now? Met dank aan jouw stem geëindigd op 203. Langzaam richting die grote nummer 1. Dat is donderdag, iets voor 5 uur. Dat betekent morgen woensdag. En dan de hele donderdag nog al die goede danceklassiekers op je radio. Dat is lekker.

0: lekker uit de 90s. MC Sar, The Real McCoy en Another Night bij Slam. Slam. Dance 97 plekken erbij voor deze plaat, die trouwens in het thuisland minder populair was dan in het buitenland. In Amerika ging deze helemaal door het dak. In Duitsland maar geëindigd op nummer 18 in de hitlijsten dan. Bij ons in de Dance 1000 een mooie 202, maar de concurrentie is groter. En dan naar de nieuwste van Lucas en Steve. Hij is net voor Tomorrowland uitgekomen. En Lucas en Steve, je kan ze gaan zien met ADE woensdag 21 oktober in Eiland. Dat is helemaal nieuw daar. En drie keer raden wat het is in Amsterdam bij het Ei. Nou, bizar. Je raadt het nooit. Er is veel op gestemd deze plaat. Maar één motivatie sprong er wel echt tussenuit. Waar toch wel een klein... dat is bijna poëzie. Dat is zo mooi. Jens de Vree stemde op Lucas en Steve en All I Know. Met daarbij de volgende motivatie. Ik kan alleen opnemen tussen 12:40 en 12:55. Of na 17:20.
1: Wauw.
0: Applaus voor deze mooie motivatie van Jens de Vree. Hij is mega tevreden. Nieuw in de lijst geëindigd. Heel veel mensen opgestemd. Lekker eens zeg. Gelukkig is Steve de nieuwste. All I Know in de Dance 1200.

0: Nummer 201 in de Slam Dance 1000. Met dank aan jouw stem. Lucas en Steve en All I Know. Op zich ook wel leuk om te vertellen wat Lucas en Steve bij deze plaat dachten. We wilden dat de muziek rauw en eerlijk voelde. En tegelijkertijd moest het ook een track zijn waarbij de handen in de lucht vibe er kwam.
1: Zoveel willen ze.
0: Maar het is wel gelukt.
1: Het is gelukt.
0: Het is gelukt. Goed hoor. Hey, zometeen geen panic room. We doen het vandaag geen de zin in je werk. Gaan we volgende week maandag weer, omdat we flink hangen in die Dance 1000. Maar echt alles hangt erin, wat eigenlijk bijna weer smerig klinkt. Maar zo bedoel ik dat niet. Zometeen geen paniek, want de panic room hebben we zometeen. Het origineel is van een 15-jarige dame toen die uitkwam. Dat klinkt zo. Heb je misschien nog nooit gehoord? Nummer 200 zometeen, de Camel Fat Remix komt eraf.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis in, mooi wonen.
10: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Relaxed?
23: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Keukenkopers, opgelet! Nu
26: big deals bij Keukenconcurrent.
25: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: Minder betalen voor je autoverzekering?
0: Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Iets over 4:30, weer online weerbericht voor je. Blijft vanavond en vannacht droog. Dat is lekker. Wel mist. Hè? Dat is altijd leuk voor de foto's als je 's ochtends vroeg wakker wordt. Morgen eerst droog en zacht 20 tot 23 graden. Helaas later op de dag wel regen. Is morgen dan toch echt de laatste mooie dag van het jaar? We gaan dat zien. Er was vandaag een hele mooie dag beloofd. Maar hier in het westen is het toch redelijk bewolkt geweest de hele dag. Maar goed, ik zal niet klagen. Morgen gewoon weer 20 graden. Mooi. Dan even kijken naar de wegen. Dat is wel geklaagd. 400 kilometer. Dit zijn de langste drie. Eerst op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein. Er ligt zooi op de weg. 32 minuten. A50 Arnhem richting Os voor de Maasbrug. Daar 30. En de N15, daar wil je ook niet staan. Rotterdam-Maasvlakte. Behalve dat Rotterdam al het wat sfeervol is. Richting Ridderkerk voor de Stuurhofbrug. 1:08 extra sterkte.
2: Dance 1000. Thomas van Empelen.
1: Ja, de beste lady was dus 15 toen ze het origineel opnam. En wat een plaat, hij zegt. We zijn aangekomen bij nummer 200. Wat een ding. Aura, Camel Fat. Dit is Panic Room bij Slam.

0: Lekker de beuker in, 199 in die grote Dance 1000. Hoe beviel die Nelissa Schaafsma?
1: Ja, superlekker. Toch? Altijd goed om te horen. Oh, ja, echt.
2: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou, de Slam Dance 1000.
0: Net als Alex Broekhuis, Debbie van Vliet en Jorben Kolijn. Heb jij erop gestemd, Nelissa, deze plaat? Ja, Tour Limited en No Limit. Waarom is deze zo goed?
1: Ja, hij blijft gewoon eigenlijk fantastisch. Lekker beat. En ja, je krijgt helemaal gewoon een lekker gevoel bij deze plaat.
0: Wat heerlijk, heeft recht. Nou, en Elisa, bedankt aan jouw stem. Want zonder jou kunnen we het niet doen. Sowieso applaus voor jouw stem op de Dance 1000. Dank je. Donderdag iets voor 5 uur de grote nummer 1. Die kan je nu al checken via slam.nl. Maar ja, omdat je hebt gestemd, gaan we wel even een leuk pakketje opsturen. Het is Slam Dance 1000 goodie pakket met een fanny pack. Er zit een zonnebril bij en van alles. Dus heel veel plezier daarmee, Nelissa.
1: Ja, superleuk. Dankjewel.
0: En ik zag dat je van Terschelling komt. Heb je nog meegekregen dat die guy 61 uur rondjes is gaan rennen over het eiland van jou?
1: Ja, echt hoor. Gekke werk, man.
0: Ja. Je ruilt niet liever met hem, denk ik.
1: Nee, hou op. Ik denk dat ik 1-2 rondjes red en dan is het al afgelopen.
0: Heel goed. Nelissa, dankjewel. Gaan wij verder met de Dance 1000 hier. Hoi, hoi.
1: Nee, doei.
0: Hoi, hoi. Ja, de volgende plaat. Ook goed. 339 plekken erbij voor John Summit Hela. Where You Are op 198. Do you?

0: Veel opgestemd deze, logisch. Anders kom je ook niet op 197. Avicii, Waiting for Love, stijgt deze editie van de Dance 1000 129 plekken omhoog.
1: Dance 1000.
0: Met onder andere de stem van Nanneke Nijholt. Ze zegt, hij was zo'n enorm goede DJ. De muziek raakt me altijd. En Anouk uit Gouda, die schrijft bij deze plaat Waiting for Love. Dat zei ik in 2015. Nu ben ik getrouwd en 2 kinderen verder.
2: Ja, en 3 mannen verder ook.
0: Ik hoop het voor de. Ja. Zometeen de allermooiste danceplaat van dit uur. Heel eerlijk, het is geen hele heftige beat. Hij strijdt niet, hij beukt niet. Het is wel prachtig. En was bijna weggegooid, die track. Bijna. Welke track het is, je hoort het zo meteen. Eerst even de Grand Slam van deze week.

Sam Veld, misschien volgend jaar wel in die grote dance-duik. De Grand Slam deze week in ieder geval. Need That Love. En dan, ja, de mooiste plaat van dit uur. Ongekend hoe mooi dit is. Deze man staat 5 keer in de lijst. En de volgende track wilde hij eigenlijk van zijn album halen. Het album zelf flopte ook bijna. Eerste week maar 6000 stuks van verkocht. Dat zou tegenwoordig veel zijn met cd'tjes, maar in 1999 niet. Hij had er lang aan gewerkt. Al zijn liefde zat erin. Zijn geld zat erin. En deze track had hij bijna van dat album gehaald. Namelijk, hij vond zijn stem te zwak en de productie te papperig. Oordeel zelf. Slam Dance 1000, Moby Porcelain op 196.

0: mooi is de Dance 1000. Moby Porcelain op 196. Morgen 8 uur 's ochtends gaan we verder met die grote Dance 1000. En zometeen, vandaag in het nieuws namelijk. Ja, dit is wel een dingetje. Ik doe dit wel eens. Jij ook, denk ik, of niet? Ja, gebruik je het wel eens?
1: Nou, ik hoop dat je nu gaat zeggen wat, want ik heb geen idee. Wat gebruik ik?
0: ChatGPT.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Voor mailtjes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: naar je managers,
1: ja, ja, ja, ja,
0: naar vrienden, ja, ja, naar Sinterklaasgedichten. Noem allemaal maar op. Blijkbaar gaan ze dus watermerks verstoppen in de teksten die ze uitpoepen.
1: Vind ik jammer.
0: Maar gaat onze baas dat dan merken als we dus AI gebruiken? We gaan erachter komen, zometeen. Slam coming up. En Miley zometeen, ook Kygo. En Chris Cross, Amsterdam. Je zit lekker bij Slam.
2: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
17: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker hypen, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
18: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
24: Balen zeg. Koffie?
23: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog, wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien. En dit was het nieuws op Slam.
26: Dankjewel Robert-Jan, mooie kerel bij de ANP altijd. Leuke gast. Ja. Houdt niet van kamperen, maar voor de rest een hele leuke kerel. Eens even kijken naar de wegen. Het is druk, 100 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 26 minuten. De top 3 krijg je van me. Eerst op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg. Daar een half uur extra. Ook een half uur op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en de Maasbrug is dat.

0: 4 minuten. Maar schuren en zuurgraad, zuurtegraad kunnen ook wel eens bij elkaar in de buurt komen. Zometeen gaan we het hebben over AI.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

kunnen we ChatGPT nog steeds gewoon kunnen gebruiken zonder dat iedereen doorheeft dat je het gebruikt? Of staat overal een watermerk doorheen straks? We komen erachter zometeen. Eerste nieuwste van Miley.

0: Kygo, Selena Gomez en It Ain't Me hier in de Slam Middagshow. Ik doe echt alles met AI.
1: Ja, jij bent niet bang voor AI.
0: Ik heb een abonnement lopen, ga ik nu wel wat lager zetten, niet handig. €200 per maand.
1: Wat?
0: Betaal ik aan Kloot voor AI.
1: Doe normaal.
0: Ja, daarom heb ik al die leuke projecten lopen. Ik krijg iedere ochtend een hele mailing over hoe mijn dag eruit ziet. Of ik nog cadeautjes moet kopen voor iemand die jarig is binnenkort.
1: Ja, het is wel handig, maar ik vind dat eng. Ik durf dat niet.
0: Nou, wat vind je er eng aan dan?
1: Ik ben bang dat het me inhaalt. Dat het me terug gaat pakken of zo. Op mijn informatie die ik hem heb gegeven.
0: Dat jij dan vraagt over je ingegroeide teennagel. Ja. En dat je dat dan over 3 jaar weer een keer.
1: Ja.
0: Dat vind je spannend.
1: Ja, dat vind ik spannend.
0: Oké, okay. Nou, ik respecteer dat. Okay. Zometeen moeten we bang zijn voor AI. Wat gaat er veranderen? En kunnen we nog steeds gewoon lekker teksten uitgepoept door ChatGPT sturen naar onze managers? Het antwoord, waarschijnlijk zometeen.
2: Nieuw music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Mal P, just a little bit more.

0: Three Drives, niet meer on the final in de Mike Williams versie. Creed 2000, deze week nieuw bij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Het ligt er een beetje aan wat voor werk je doet, maar grote kans dat je waarschijnlijk ook het woord AI niet meer kan horen in het nieuws. De wereld vergaat, bladibladibladibladibla. En vandaag toch wel weer een klein AI-berichtje wat we misschien wat makkelijker gaan merken. Of helemaal niet. Namelijk ChatGPT, de tool die we allemaal wel eens hebben gebruikt om bijvoorbeeld je woning op te pimpen. Of om te kijken wat voor een gerecht je kan maken met die paar treurige saladebladeren nog in je koelkast. En vandaag hebben ze bekendgemaakt dat er een watermerk komt in de teksten die je maakt in ChatGPT. Dus jouw Sinterklaasgedicht krijgt binnenkort een watermerk. En we bellen met Alain Stark. Hij is 36, komt uit Eindhoven en is researcher aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wij hebben ons laten vertellen dat jij alles weet over AI.
2: Ja, klopt. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe we kunnen zien hoe waar AI-berichten vandaan komen. En hoe dat we weten wie hem verstuurd heeft. Dat is heel belangrijk om te weten.
0: Ja, precies. Of ik dat ben geweest of toch ChatGPT.
2: Ja, precies. Ja. Want tegenwoordig komt gewoon heel veel materiaal van ChatGPT af. En daardoor wordt er ook veel gemanipuleerd. En mensen zijn soms een beetje de draad kwijt. Wat nou echt is en wat niet.
0: Dat vind ik ook ingewikkeld. Ik zit ook af en toe filmpjes te kijken online en denk, oh, dit is gewoon AI. Dat is steeds vaker op Insta dat je denkt, god, dit is helemaal niet waar. Hey, even terug, want ChatGPT komt dus met een watermerk in hun teksten die we niet zien. Hij is onzichtbaar. Waarom heet het een watermerk, dat ten eerste?
2: Ja, het is misschien een beetje een rare naam. Maar vroeger hadden we misschien wel eens een document dat je dan dus een soort watermerkje in kon zetten die je dan ook echt kan zien. Waar dan staat, dit is bijvoorbeeld een proefdocument of niet printen, niet aan je collega's laten zien. Ja, ChatGPT die heeft een bepaalde manier van schrijven. Dus misschien dat je wel eens bij je collega's ziet van die schrijven op een bepaalde manier. Nou, dat heeft ChatGPT eigenlijk ook. En ja, het watermerk is dus eigenlijk de stijl van schrijven die ChatGPT heeft. Ze gebruiken bepaalde woorden gewoon veel vaker dan wij of in een bepaalde volgorde. En dat kunnen zij dan zien.
0: En dat is het watermerk dan, precies. Maar gaan we dat merken in ons Sinterklaasgedicht straks? Is het zo dat heel vaak bijvoorbeeld twee keer de, drie keer een voorbij komt?
2: Nou ja, ik merk het zelf wel eens dat er luie collega's zijn, inderdaad. Je merkt het inderdaad wel. Maar als je alles door ChatGPT laat doen, dus stel je geeft het heel veel toegang tot al je apparaten of documenten, dan zullen zij dus al een signaal meegeven van, nou, dit is eigenlijk door AI gemaakt en niet door een mens.
0: Dus dan gaat de ene AI zien dat het door de ene AI is gemaakt en dan de andere AI, die moet dan weer ai ai ai ermee aan de slag. En iedereen wordt heel ongelukkig straks en niemand maakt meer iets zelf. Hey, Ellen, nog even de toekomst in kijken. Je bent researcher bij de Universiteit van Amsterdam, dus je kan redelijk, je hebt een groot denkraam, denk ik. Even drie dingen die allemaal misschien gaan veranderen in de komende jaren. Wat wordt allemaal AI?
2: Nou, ik denk dat alle mailtjes die we gaan sturen, dat wel AI gaat worden. Ik denk heel veel beelden, video's die je op social media gaat zien, dat AI ze maakt of er iets mee gaat doen. En ik denk op allerlei manieren die we nog niet kunnen indenken. Dat vind ik ook nog lastig.
0: Uiteindelijk gaan we allemaal brieven schrijven met elkaar. En heeft PostNL een omzet van je welste.
3: Met een watermerk.
0: Met een watermerk er doorheen, inderdaad. En let's start.

0: love you, baby.
1: William met z'n Willy en Chris Gros Amsterdam. My oh my, bij Slim. Ja, we gaan wat nieuws proberen zometeen. Namelijk de car rent call. Yeah. Oftewel, jij zit in de auto. En het is een rant voor de duidelijkheid. En ranten betekent dat je even helemaal los kan lopen. Even jezelf leeg gaan gooien met alle ellende die in je zit. Je vreet jezelf helemaal op. Het is dinsdag. Het is ook statistisch gezien de meest depressieve dag van de week.
2: Ja, het is gewoon kut. Gewoon helemaal leeglopen.
1: Het is gewoon kut. Bijvoorbeeld bij mij. Ik kwam er vanmorgen weer achter dat er weer een nieuwe kleur lak op mijn auto zit. En ik hoor je denken, er hoort lak op mijn auto. Ja, maar niet. Dat is niet de kleur van mijn auto.
2: Ja, heeft iemand weer tegen je aangeketst.
1: Weer iemand tegen me aangeketst op de negatieve manier. Rood, wit heb ik nu. Allemaal deuken die niet van mij zijn. Ik heb niet heel veel geld. Laat gewoon een briefje achter. Ik word er echt heel lijf van zulke mensen.
2: Ja, dat snap ik.
1: Wat zou jouw rant zijn? We gaan het niet zelf doen.
3: Mannen die ghosten, stop daarmee. Kijk, als je op een date bent geweest met elkaar, hè, en je vindt het niet leuk, je wil niet met mij afspreken nog een keer, prima. Maar laat dat even weten. Ga niet gewoon in rook op. Come on, stuur gewoon een berichtje. Hoe moeilijk is dat? Niet gewoon niks meer laten weten van je. Ik word er helemaal lijf van.
1: Het is bij jou echt Halloween de hele tijd. Hè? Ja. Het is wel zoveel wordt er geghost bij jou.
3: Alle spoken die vliegen in mijn telefoon.
1: Waarover zou je leeg willen lopen in de auto? De car rent call komt eraan. Zometeen bij Slam.
4: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Terugleverkosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor word ik snel geholpen.
22: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
24: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Iets over 5:30 weer online weerbericht voor je. Blijft droog vannacht. Dat is lekker vanavond trouwens ook. Morgen eerst droog en zacht 20 tot 23 graden. Later op de dag regen. En vanaf donderdag is het dan echt eindelijk klaar met de zomer trouwens. Maar nu nog lekker genieten. Gewoon zacht morgen. De cv-ketel hoeft nog niet aan. Dan eens even kijken naar de wegen. Het is 538 kilometer. Gadverdamme. 538 kilometer vertraging. 139 vertragingen in totaal. Dit zijn de drie langste. Eerst op de A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. Daar 24 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Voor Hendrik Ido-Ambacht 3 kwartier. En de N15 Rotterdam-Maasvlakte richting Ridderkerk voor de Suurhofbrug. Daar 1:18. Maakt het 5:53, laatste headlines van het ANP. En die worden voorgelezen door Robert-Jan Knook.
1: Goedemiddag. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby doodgeschud zou hebben. De vrouw ontkent en zegt dat het kind was gevallen. Ze zegt ook dat artsen fouten hebben gemaakt. In Frankrijk demonstreren honderdduizenden mensen voor beter onderwijs. Veel marsen verlopen rustig, maar Franse media melden incidenten in Parijs. Daar wordt brand gesticht en gebruikt de politie traangas. Bij mensen onder de 50 nemen bepaalde soorten kanker toe, haalt RTL uit een onderzoek. Vooral leverkanker stijgt flink. Het zou onder meer komen door overgewicht en te weinig bewegen. Het is zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Thomas van Empelen. Lekker bewegen dan maar op de volgende plaats. Zometeen gaan we renten vanuit de Car Rent Call. Last Frequencies is hier.

0: gaan wat nieuws doen bij Slam. De car rent call. Helemaal leeglopen in de huurauto. Je krijgt van onze sleutels. De deur gaat open. Je gaat zitten in de auto. Je mag een heel klein stukje rijden. En dan helemaal leeglopen. Want het is dinsdag. De kutste dag van de week. We gaan naar Lisa, 33 uit Utrecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is je dag?
1: Chaotisch druk en ik voel me helemaal opgefokt. Maar dat is, ja. Ja. Ik voel me helemaal gewoon. Soms heb je toch van die dagen dat je continu achter de feiten aanrent. Ik hoor het al in mijn stem dat ik gewoon. Oh, ja. Ja, gewoon opgefokt.
0: Dit klinkt alsof jij een kleine car rent call nodig hebt, Lisa, volgens mij.
1: Ja, ik wil wel even leeglopen. Ja.
0: Lisa, 40 seconden lang is de radiozender van jou. Loop leeg. Waarover gaan we praten?
1: Over dat mensen zich niet fatsoenlijk kunnen aankleden, maar gewoon geen moeite doen voor hun kleren. Dus gewoon niet zien wat een beetje bij elkaar past. Ja. En dan nog wel beledigd zijn als ze geen complimenten krijgen. Of zeg maar, ja, jij ziet er
0: Lisa,
1: altijd
0: ook
1: uit.
0: Lisa, je was al begonnen. 3, 2, 1 en jouw rant begint nu.
1: Nou, wat ik dus zei, mensen die zich niet kunnen kleden, maar ook geen, ja, mensen hebben er ook geen oog voor, maar dan wel klagen als anderen er wel leuk uitzien. Dan zeggen ze, ja, jij ziet er altijd leuk uit. En dan denk ik, ja, jij kan ook leuk uitzien, maar je kan gewoon googlen, hè. Insta, de meeste mensen zitten gewoon op Instagram of wat dan ook. Kijk gewoon uit je ogen, ga naar de winkel, koop leuke kleding. Ga niet beledigd zijn als je vervolgens vrijgezel bent, of als mensen je niet knap vinden. Ja, ik kan daar echt slecht tegen, maar je hoeft echt geen dure kleding te hebben. Je hoeft ook niet vaak kleding te kopen. Doe gewoon een paar goede outfits en trek die gewoon aan. En zorg ook dat je alles in dezelfde kleurtinten bent. Pas alles ook niet.
0: Ah, dat waren de 40 seconden, Lisa. Oh, ja, je was eigenlijk net pas op dreef. Wil je nog één ding zeggen over... Ik ben wel benieuwd naar je mening over stinkende mensen.
1: Ja, dat snap ik ook niet. Dat doet persoonlijk hygiëne. Maar als je dat niet eens kan, ja... Ik denk dat dat wel meer een spiraal in je leven dan is. Als je dat dan niet kan... Ja,
0: dan
1: ga
0: ik
1: er wel niet verder over.
0: Want... Nou ja, het is goed zo. Het is, je mag de sleutels weer inleveren, Lisa, 33 uit Utrecht. Ja.
2: Ben je opgelucht?
0: Ja, dat is de grote vraag.
2: Ben je opgelucht?
1: Ja, het is wel dat ik nu even van die stress van werk even af ben om me nu te irriteren aan andere dingen. Dat is wel goed, even.
0: Zie je, sommige mensen doen je

0: Eric Prys bij Slam en Call on Me in de Slam Middagshow. We hadden net Lisa aan de lijn. Die deed een rant over kleding. Dat mensen niet hun best doen. Dat is natuurlijk heel vervelend. En Ricardo ging er even op in, ook in de WhatsApp van Slam. Die komt af en toe dingen tegen waarbij hij ook dacht van kleding, hoeft niet.
1: Nee, Lisa heeft echt gelijk. Ik heb gezien dat mensen in een joggingsbroek naar een trouwerij gaan. Hou op, hè, dat kan echt niet.
0: Ja, en toch vind ik pleun. Jij bent altijd de best geklede vrouw tegenwoordig van Slam hier.
2: Nou, dat is lief.
0: Ja, er werken ook maar 3-2 vrouwen. Ja. Maar een joggingbroek, is dat heb jij laatste keer geroepen. Dat is helemaal weer een fitje, toch?
2: Ja, absoluut. Ik sta zelfs op het punt om een joggingbroek te bestellen. Een hippe joggingbroek. Om dan leuk te stylen met een sneakertje, blouseje erbij.
0: Een blouseje en een joggingbroek.
2: Ja, ik zie dat helemaal voor me.
0: Dat is een fitje.
2: Ja, absoluut. 100%. Rock de joggingbroek.
0: Dan neem ik ook een joggingbroek mee. Met zo'n afgedragen zwart t-shirt erboven.

0: en Limi Dido WW en Thank You Not So Bad hier in de Slam Middagshow. Dus zometeen nieuwe editie van Telefoontrippen. Nog even de vraag, waar zou je dan wel eens heen willen in Europa?
1: Nou, ik wil wel een keertje naar Luxemburg.
0: Oh ja.
1: Ik ben daar dus nog nooit... Ja, ik ben er wel doorheen gereden, maar ik ben er nog nooit geweest.
0: Hoeveel mensen voor tanken natuurlijk ook. Ja, precies. Ja. En sigaretten halen en dat soort dingen. Luxemburg is prachtig. Zo van mijn lievelings Ardennen die er ook doorheen lopen. Zo.
1: Ah, ja.
0: Zometeen gaan we telefoontrippen. Lukt het jou, slamluisteraar, om te raden met welk land we bellen? 50 seconden lang duurt het gesprek, niet langer. En mocht je het goed raden, pak je Slam sokken. Wil je meespelen? App even telefoontrippen. Deze kant op in de Slam app. Wordt leuk zo. Slam coming up. Muzikaal, oh, zo goed. Swedish House Mafia ook. Jay Jean Throwback. Baby, en Calvin Harris. When I met you in the summer. De ene laatste mooie zomerdag. Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Is
1: het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van.

0: dit een tikkie anders doet.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
4: Yes.
5: Gooise Vrouwen is terug.
6: Ik heb contact gezocht met de escort service.
7: Oh jee.
5: Een seizoen met extra veel verleidingen.
8: Extra?
9: Wow. Kan je me nummer geven?
3: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
5: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
10: Oh, rustig blijven.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren T-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
13: Geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de Grote Prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten, en terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgenochtend droog en zacht, met 20 tot 23 graden, later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En dit was het nieuws op Slam.
0: Ja, dankjewel Robert-Jan. En even kijken naar de wegen. Het is druk nog steeds, 264 kilometer. Ik pak even de A-wegen erbij, de drie langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel, daar 19 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoepolder, 32. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Beatrice-kanaal. Ik wil een grap maken over haarlak, ga ik niet doen.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner.

0: Armoedefonds. Kruidvat.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

0: Thomas van Empelen.
1: Een nieuwe editie zometeen van Telefoontrip. Ook de laatste van John Summit komt eraan van de wereldplaat. Twobeki van Jean-Jean. Eerst ook zo goed de Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

0: Jean-Jean Littlebeen en down bij Slam. Jij bent helemaal down voor een trip naar Luxemburg, vertelde je. Het mooie van Slam-luisteraars, ze sturen nu al de eerste tips naar je.
1: Nou, dat vond ik dus zo lief.
0: Ja.
1: Meteen met leuke uitzichten, hier moet je heen, hier moet je heen.
0: Leuk, van een kapot kasteel kreeg je te zien. Waar ga je hier naartoe? Maar het is wel mooi inderdaad, Jean.
1: Ja, super lief.
0: Gaat het zometeen Rob lukken om te raden met welk land we gaan bellen in telefoontrippen? Het antwoord zometeen na deze goeie van Jean Sammy.

0: Zo goed dit. John Summit. And don't believe it. Here we go.
1: Telefoon.
2: I want to know where you are.
3: Nog vrij van dia.
2: Hallo. What's the time where you are now?
3: Famous place as far as what?
1: Telefoontrippen.
0: Rob, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Je hebt er zin in, hoor ik aan je stemmen.
4: Ja, altijd.
0: Ja,
4: altijd.
0: Mooi. Je zegt 34, hoe bevalt het? Ik ben ook 34 namelijk.
4: Ja, rustig aan, hè.
0: Ja, dan word je vanzelf 34 natuurlijk rustig aan. Is ook
4: ja,
0: zo.
4: Ja. Ja, ook 35.
0: Dan word je ook 35 heel rustig aan. Ja. En met een beetje geluk, als je het heel rustig aan doet, ook 36, Rob.
4: Ja, laat het open.
0: Hey, we gaan bellen met het buitenland, telefoontrippen. We vertellen niet waar we heen bellen, want dat mag jij raden namelijk. Je krijgt 50 seconden de tijd. Als de telefoon op wordt genomen, dan gaan die 50 seconden ook in. En belangrijk, je mag dus niet een land gaan roepen. Je mag ook niet het woord country gebruiken. Where do you live? Bla bla bla. Dat mag dus allemaal niet.
4: En wat mag wel?
5: Nee, je mag niet vragen met welk land bel ik, welke taal spreek. Je mag vragen bijvoorbeeld wat voor valuta.
0: Muziek, wat voor artiesten komen er vandaan.
5: Bijvoorbeeld, of wat voor standbeelden staat er in de buurt.
0: Eten wordt heel vaak gebruikt ook, ja. Garkballetjes misschien wel, of juist Griekse souvlaki. Hoe heet het vliegveld? Zou ook nog kunnen, hè? Ik wil het niet te makkelijk voor je maken. Maar,
4: En als die mensen nog in Engels kunnen?
0: Dan heb je pech. Dan is het 50, dan is het 50 seconden lang diarree op de zender. Oké. Rob, ben ik eigenlijk klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor, maat.
0: 50 seconden gaan in vanaf het moment dat er wordt opgenomen. Here we go. Succes.
6: Hallo,
4: met Rob van de Netherlands. Can you please tell me what your national dish is?
6: Svenska.
4: Sorry?
6: Svenska.
4: Svenska.
6: Svenska, kan dit praten Svenska?
4: And what's the capital?
6: Svenska, jag förstår inte att det är svenska. Vi är Sverige. It's Sweden.
4: Thank you. All right, that's all.
0: Nou, ze hangt ook niet meer, Rob. Dat heb je best wel.
4: Ik weet het wel.
0: Zeg het maar.
4: Ik denk dat het Zweden is.
0: Is het Zweden?
4: Toch nog wel goed opgelet op school, hè?
0: Ja, heel goed, Rob. Gefeliciteerd. Slam, house in de kousen, pauze. Ze zijn voor jou, de sokken.
4: Misschien moet je een keer op tijd stoppen met werken.
0: Ikke?
4: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk maar op het moment dat ik binnenkom dan eigenlijk al. Oh, maar goed.
4: Ja, dat is herkenbaar.
0: Mooie avond, hoi hoi.
4: Yo, hoi.
1: Telefoon. Telefoontrippen.

0: ik zie weer pareltjes klaarstaan zo meteen. Dat is niet normaal, hè, zeg. Er is showbiz nieuws over de moeder van de kinderen van Chris Brown, Frans Duits en Tatjana Simic.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat allemaal in een minuut.
1: Ja, joh.
0: Ongekend. Zometeen showbiz nieuws in een minuutje.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Q-Tone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat. Babydagdeals. Zoals Kruidvat, Opvolg en Peutermelk. 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: 80 jaar de taart vast aangesneden. Tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deals die je niet mag missen.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Alle verf super voordelig.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Weer online weerbericht voor je. Het is 6:30. Het blijft het droog overal. Dat is lekker gezegd. Tenminste, buiten blijft het droog. Morgen in de ochtend nog lekker weer. Ook begin van de middag met 20 tot 23 graden. Aardig wat zon. Daarna regen. En dan is het sloes met het mooie weer. We hebben al een dagje extra gekregen eigenlijk. Hè, met mooie weer ten opzichte van wat was voorspeld. Dan even kijken naar de wegen. De 3 langste vertraging. Het is een stuk rustiger geworden. In totaal nog maar 63 kilometer. We beginnen met de A16 Rotterdam-Breda. Voor de Drechttunnel daar 19. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Everdingen en Lectmond 14 minuten. En de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor de Maasbrug daar 13 minuten extra. 6:55. Wat gebeurt er in de wereld? Het laatste nieuws krijgen wij van Robert Janknook.
19: Goedenavond. Er komt ook een soort watermerk in teksten van ChatGPT, zegt het bedrijf zelf. Je kunt dan zien of een tekst gemaakt is door AI. De chatbot van Claude kreeg 2 maanden geleden ook een watermerk en daarmee voldoen ze aan EU-regels. Geen lessen deze week op Franse middelbare scholen. Daardoor is er ruimte om te praten over verbeteringen op die scholen, zegt de premier. Al meer dan een week zijn er grote protesten, ook vandaag. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby zou hebben doodgeschud. Ze zegt dat het kindje is gevallen. Maar experts zeggen dat het opgelopen hersenletsel daar niet van kan komen. Het is zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Thomas van Empelen.
18: Met zometeen showbiz nieuws in een minuutje. Flink wat opschudding ook. Eerst een ander. Dit is Talk to You bij Slam.

0: ik weet ook niet hoe we het doen. Maar opnieuw een goede plaat in de Slammiddagshow. Niet normaal, hè, zeg. Eminem en Lose Yourself. De grote vraag. Aanstaande vrijdag hebben we personeelsfeestje met Slam. Again. Na echt 2 weken. De vraag is, ga jij jezelf weer zo laten gaan als de vorige keer?
1: Ik zou het willen zeggen, nee, tuurlijk niet. Maar ik ben er een beetje bang voor.
0: Ik zou misschien dit keer wel bewust de taxi instappen. In plaats van dat collega's voor jou de taxi moeten.
1: Ja.
0: Maar je had het wel naar je zin. Je bent echt een hele goede dronk blijkbaar. Dat is fijn.
1: Ja, dat wel.
0: Ik denk echt dat het heel veel zegt over mensen. Namelijk als je een kwade dronk hebt, wat het over je persona zegt. Versus dat mensen blij worden van drank.
1: Ja, ik denk dat je ware aard wel een beetje naar boven komt. Maar toch? Ik ben gewoon altijd blij. Ja.
0: Over drank gesproken trouwens. Nieuws over Frans-Duits zometeen. En komt er een vervolg op Vlodder, de tv-serie op Videoland. Het antwoord zometeen. Showbiz nieuws in een minuutje. Nou, deze...

0: Ik zat de Slam 40 te luisteren in het weekend. Hoor ik opeens het origineel van deze plaat. Zitten dus overdag altijd een remix te draaien voor Tempo en Temper City.
1: Is er een origineel?
0: Dat is deze hier. Oh nee, dit is de... Oh. Moet ik toch... dit is... Hier. Dit is het origineel. Die staat in de Slam 40.
1: Dit weet ik nu voor het eerst.
0: Ik zat te denken, hè? Dit bestaat ook.
1: Oh, ook best lekker.
0: Ja, maar anders.
1: Ja, mix toch beter. Ja,
0: precies. Ja. Oké, okay, here we go.
2: Slam Middagshow. Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: Alimentatie is een fickle bitch, zeker als je Chris Brown heet. Namelijk klaar met de moeder van een van zijn kinderen. Diamond Brown, 28 jaar, die vraagt om alimentatie. Komt ie, wat denk jij? Alimentatie, hè? Voor een kindje. 1 kind van 4 jaar.
1: 1 kind, nou...
0: Ja, ster natuurlijk wel.
1: Voor een jaar 10.000 euro?
0: Nee. 38.000 euro per maand moet Chris Brown gaan betalen aan alimentatie.
1: Ja.
0: En pretpark included, denk ik, dan snel door met Frans Duits. De man bekend van 5 tot 6 liter Bacardi per week. En dat dronk hij namelijk. Hij heeft een nieuwe biografie, Vallen en Opstaan. Waarin hij een hele andere kant van zichzelf laat zien. Onder andere praat hij daar openhartig over zijn alcoholgebruik, relatieproblemen en een financieel moeilijke periode. Dan pak je dus 10.000 euro per optreden. Minimaal heb je nog steeds het financieel moeilijk.
1: Ja, dat vind ik ook knap. Ik hoop wel dat hij die bako deed met cola zero dan. Niet met gewone cola. Word je echt dik van.
0: Het was niet te zien. Tatjana Simic die kan haar panterpak voorlopig in de kast laten hangen. Want er komt geen tweede seizoen voorlopig van Kees Vlodder.
1: Wel jammer. Ik vond het een leuk programma.
0: Ik heb het niet gezien ook.
1: Ik wel.
0: Je was goed?
1: Ja, ik vond het oprecht best leuk.
0: De reboot van Vlodder?
1: Ja, was best leuk. Ja.
0: Is het er even slecht geacteerd als vroeger? Ja, dat is wel de hoop die je hebt natuurlijk dan. Hè?
1: Ja. Ja, het was wel slecht. Ja. Maar wel leuk.
0: Hoeveel sterren krijgt het?
1: Het is wel leuk.
0: Ja, dus hoeveel sterren krijgt het op de...
1: 3 van de 5, denk ik.
0: Doe ik het toch niet voor?
1: Nee, dat snap ik.
0: Oké, nou. Hey, tot zover Showbiz nieuws in een minuutje. Taylor Swift is hier. I knew you were trouble.

0: Silva Bumpa in de Slam Middagshow en On Tonight. Dat is even schrikken, zeg. Voor ons, kerst, haters.
1: Ja, ja, ja.
0: Is weer zover. De oliebollenkraam stond er al sinds twee weken ongeveer. En nu, het grootste tuincentrum, het kersttuincentrum van Nederland in Duiven is geopend. Ja, onder Amsterdam.
1: Ja. Het is altijd de grootste daar, hè, in Duiven.
0: Het ziet er wel uit alsof de Efteling is. Ik moet het ergens ook wel weer mooi vinden, maar wat verschrikkelijk. Maar gemaakte vrolijkheid, wat wil je zeggen?
1: Ja, moeten wij daar niet heen?
0: En dan klagen over alles.
1: Ja, dat lijkt me best wel leuk.
0: Als die twee oude mannetjes uit de Muppets.
1: Ja, van iets heel kuts voor ons dan toch iets leuks.
0: Dat zo'n vrouw de hele geldsalaris neerlegt voor een paar treintjes. Ja. Voor die kleine huisjes. En dat wij alleen maar aan het klagen zijn daar.
1: Ja, ja, lijkt me wel wat.
0: En dan niks kopen. Ja, dat lijkt me echt waanzinnig. Misschien nog een medium gratis appelflap ergens scoren of zo.
1: Hooguit.
0: Op een J, dat is de enige dan. Ja. Goed idee.

0: een klein beetje zomer op je radio. Peggy Goo en het goes like na na na. Ja, mooi. Wat ben je aan het kutten met die telefoon van je? Een van de boomer standaard erbij. Ja,
1: een selfie stick.
2: Wij gaan iets nieuws proberen op het internet.
0: Ja?
2: En we gaan live op TikTok zo.
0: Nee! Ja, dat kan wel eens groot worden, denk ik.
2: Ja, dat wou ik zeggen, ja.
0: Maar gaat het goed met al die adverteerders en zo? Die willen ook graag op TikTok, die we op de radio hebben. Dus dan,
2: De schoorsteen moet blijven roken, ook voor ons. Dus we gaan nu live op TikTok.
0: Ja, dat is. Ga je nog dingen verkopen op TikTok? Kleding van jezelf of zo?
2: Bedoel nou, we gaan zo meteen wel in de avondshow. We gaan een oude snack uit de cafetaria gaan wij terug proberen te brengen in de schappen.
1: Ja, dit...
0: Echt?
1: Ik zit even te denken.
2: Ja.
1: En echt een banger van de snack ook.
2: Ja, zeker.
0: Maar hij is hij niet meer.
2: Nee, hij is er al 16 jaar niet meer.
3: Oh, maar dat zal wel met de reden zijn dan, toch?
2: Nou, daar wordt nog steeds naar gevraagd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay. In Os.
2: Nee, gewoon heel Nederland.
0: Nee, ik ben heel benieuwd. Nederland, ik zit even te denken, ik kan er niet op komen. Bami schrijft, Nassi schrijft, alles is
2: er. Dat is zo nog, hè?
0: Hey, zometeen de avondshow zonder Jeppe, maar wel met Senna.
2: Ja,
0: Jarno en Senna zometeen met de avonturen. Linkerbaan, rechterbaan, welke plaat gaan we horen zometeen?
2: Nou, dat ligt aan de luisteraar. Wil je voor linkerbaan gaan, dan ga je voor LSDJ.
0: Better Off Alone, wat goed.

0: Voor DJ Jurgen, Better Off Alone, linkerbaan, rechterbaan, Around the World. Laat het nu weten in de Slam app. Linkerbaan, rechterbaan, je hoort het zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
10: Oh.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.

0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als twee mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En dit was het nieuws op Slam.
1: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000.

0: Dat betekent, we gaan weer harder dan 130 hier bij Slam. Gaan we voor de linkerbaan of voor de rechterbaan? Gerard, goedenavond.
1: Ik ben onderweg naar huis.
0: Onderweg naar huis. En dan staat er een lekkere kost op jou te wachten.
1: Dat denk ik. Ja, ik heb nasi.
2: Nasietje. Lekker.
1: Ja. Gemaakt door mijn kinderen.
2: Door je kinderen? Nou, dat bof je wel.
1: Ja, met een eitje bij. Heerlijk.
0: Oh, lekker, man. Heerlijk zeg. En kunnen je kinderen een beetje koken?
1: Nou, er zit geen saté-saus bij. Dat vind ik wel jammer.
0: Oei. Oeh. Ah, dan haal je even zo'n wijkootje. Zo'n emmertje.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ga ik zeker doen.
0: Lekker zeg. Onderweg na de maaltijd. Doen we dat met de linkerbaan of met de rechterbaan?
1: Ja, sorry. Maar Elvis DJ was link, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat gaan we niet zeker doen.
0: Oh, lekker, man. Gassen, daar gaan we. Turn it up. Let's go.

0: Joop Slam met Adella en Eend in L.A.
1: Welkom, dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1, lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2, lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3, zet de radio vooral niet uit.

0: aflevering 22 hier op Slam. Met ja, ik voel me zo'n boomerjongen. Ik ga me gelijk even in de house gooien.
1: Ik snap het wel.
0: Ja, wij zijn voor het eerst live op TikTok. Op mijn eigen kanaal en op jouw kanaal.
1: Zeker. Ja,
0: ik zit hier met een telefoon voor mijn neus. Ik voel me echt een opa. Ik weet niet hoe ik jou moet toevoegen. Ik weet niet hoe ik jou net zo groot in beeld krijg. Ik heb helemaal geen idee.
1: Besef dat we nu op dat punt zijn gekomen dat we daar dus moeite mee hebben.
0: Ja.
1: Dat is erg, hè?
0: Ja, dat is erg, hè? Ja. Ja, dan ben je 26. Ja, jij bent wat ouder, maar...
1: Ja, iets ouder. Maar ik ga hier niet mijn leeftijd vertellen, hoor.
0: Maakt ook niet uit.
1: Okay.
0: Ze zijn jou binnen een week toch weer vergeten. Want Jeppe die is lekker op vakantie.
1: Ja, dus ik ben er nog steeds.
0: Stennaatje is er nog steeds. Ja. En nu wil ik even een kleine terugblik doen naar eerder dit programma. Toen hadden wij slamluisteraar Christian aan de lijn. En die ging los over zijn favoriete snack. En die is een beetje in de vergetelheid geraakt.
2: Mijn favoriete snack, dat was de knoepert. Maar dan rundvlees.
1: Wat is dat?
2: Nou, toen New Kids Turbo uitkwam, toen was in één keer die snack in eenmaal een hype. Dat was gewoon eigenlijk een hamburger platgeslagen op een stokje.
0: Ja.
2: Maar geweldig.
0: Ja, Christian, die mist 16 jaar na dato, mist hij een snack genaamd de knoepert.
1: Ja, maar kun je nagaan hoeveel indruk die snack op hem heeft gemaakt?
0: Dat is niet normaal.
1: Is
0: eigenlijk, mocht je niet kennen, het is eigenlijk een soort grote vleeslolly. Een stuk gehakt op een stokje.
1: Mooie omschrijving.
0: Maar ik ben dus benieuwd, als je hier 16 jaar mee zit, zijn er meer mensen die niet luisteren, die denken van die knoepert snack, die kwam in de tijd van New Kids. Naar boven. Zijn er meer mensen die dit ding missen? Als dat zo is, heb dan nu even gewoon knoepert via de app van Slam. Of laat het even weten dan in de TikTok-chat.
1: Kan ook.
0: Want ik heb erover na zitten denken. Ik heb dat ding ook wel eens bij mijn oma gewoon gegeten. Want die ging dan naar de macro. Dat ze zo'n doos gehaald. En ik mis dat ding oprecht wel. Dus
1: er zijn meer mensen die er last van hebben.
0: Dat denk
1: wel.
0: Ik dus ook. Kunnen wij niet op een of andere manier zorgen dat dat ding weer een soort comeback gaat maken? Want er komt een nieuwe film van New Kids aan. Kunnen wij dat voor elkaar krijgen, denk jij?
1: Ik hoop het wel.
0: Maar ik wil niet voor lul staan. Dus ik wil wel minimaal 10 mensen die het even laten weten ergens. Gewoon het woordje knoepert.
1: Ja.
0: Is dat zo? Gaan we zo meteen gewoon even iemand bellen en misschien kunnen we die snack weer terugkrijgen.
1: Laten we dat doen.
0: Ja, dat zou toch episch zijn.
1: Ja, dat moet lukken.
0: Ja? Nou ja, kom maar door. Nou, zie je. Ik zie al een appje binnenkomen van Joep. Ik mis de knoepert nog iedere dag. Moet je nagaan. 16 jaar later, hè? Holy shit.

0: avondshow.
1: Met jou.
0: Met Flair en Door het Oog van de Nacht. De plaats waar jij al de hele week op zit te wachten. Een paar keer hebben we lopen zeiken bij de muziekredactie. Maar het zijn onze vrienden van de avondshow. Ja, vorige week waren ze hier. Dus we gaan hem van de week nog wel een keertje draaien. Speciaal voor jou, Sim.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Even een kleine throwback. Wij speelden vorige week 30 Snackens. Toen hadden wij slamluisteraar Christian aan de lijn. En die is ontzettend gek nog steeds, 16 jaar later, op de Knoepert.
2: Ja,
0: is een snack die tijdens New Kids Turbo volgens mij uitkwam. En wij hebben zoiets van, als er veel appjes binnenkomen via de app van Slam, moeten wij dan niet gewoon die producent een keertje opbellen van, hey, ligt dit nog ergens in een kluis? Kunnen we dit weer opnieuw terugbrengen?
2: En er zijn wat appjes binnengekomen.
0: Het is niet normaal. Simone, Jasper, het is echt een klassieker. Sam, Ties, Dave, die was minder enthousiast.
3: Nee, zeker niet. Wat een kutzooi is dat, joh. Je hebt er niks aan.
0: Nee, precies. Ja, Niels, Joep, Daniel, allemaal willen ze eigenlijk de knoeper terug. En dan het liefst die gehakt variant. Ik heb een nummer gevonden van de snackproducent Van Oers, heette dat bedrijf.
2: Die maakten ze gewoon, hè?
0: Die maakten ze, maar volgens mij zijn ze nu alleen leveranciers. Zullen we gewoon een keertje bellen en kijken wat eruit komt?
2: Laten we doen.
0: Kunnen we de knoepert terugbrengen?
2: Ja,
0: er is vraag naar via de app van Slam. Ik ben benieuwd.
4: Van Oers, naar mijn thuis.
0: Goedenavond, je spreekt met de radio, de Slam Avondshow, met Jarno en Senna.
4: Goedendag.
0: Hi, goeiedag. Wij hadden een vraagje. Jullie zijn toch ook in het verleden echt snackproducent geweest, toch?
4: In het verleden wel, ja. Klopt.
2: Oh, dat doen jullie nu niet meer?
4: Nee, wij zijn geen producent meer.
0: Ah.
2: Ja, wij hebben van de week iemand in de uitzending gehad. Christian was dat. En die was zo'n groot fan van de knoepert. En volgens mij hebben jullie die destijds geproduceerd, toch?
4: Dat klopt, ja. Die is destijds door ons geproduceerd.
0: Ja, en waarom is dat toen eigenlijk gestopt?
4: Dat is een actie destijds voor de film geweest.
0: Ja, ja, precies. Ja, nu zagen wij in de agenda dat op de 11e van de 11e komt er eigenlijk een soort nieuwe New Kid film weer in de bioscoop. En wij dachten van, is er een mogelijkheid? Want ja, jullie produceren zelf niet meer echt. Maar is er nog een mogelijkheid om misschien weer zoiets à la de Knoepert terug te brengen?
4: Oeh, het is een goeie.
2: Ja, want volgens mij...
4: Zou ik naar de leveranciers moeten bellen? Kijken of het nog gemaakt kan worden.
0: Nou, dat,
4: technisch gezien is het gewoon een gehaktstaart in een ander vormpje. Alleen dan op een stokje.
0: Precies. Maar is het recept, receptuur, is dat nog wel ergens in een kluis te vinden?
4: Die is nog wel te vinden.
2: Oh. Kijk, ja, dan hoor ik toch,
0: toch hoop ergens. Kijk, hoor. Want krijgen jullie
4: een klein sprankje ook.
0: Nou, ja. Precies. Want krijgen jullie die vragen nog wel eens van bring back de knoepert, alsjeblieft?
4: Heel af en toe krijgen we nog wel een appje van of we dat ding heel ergens, of nog ergens hebben liggen. Maar dat is toch alweer een jaar of 10 geleden. Ja,
0: ik denk dat dat niet meer lekker is nu, hoor.
4: Nee.
2: Bring back
4: je bent
2: de knoepert.
4: Niet meer aan het beginnen.
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kunnen wij dan contact houden inderdaad of er nog een leverancier te vinden is die misschien wel voor de occasion, misschien al is het maar één doos, hè?
2: Prima.
0: Toch nog een knoepert kan ontwikkelen.
4: Daar ga ik alles aan doen. Als jullie mij even een appje sturen naar dit nummer, dan hou ik jullie op de hoogte.
0: Nou, dat zou ik echt... Stel voor dat wij de godenzonen zijn die de knoepert na 16 jaar weer terugbrengen.
2: Weet je hoeveel mensen daar blijven?
0: Ja, ik denk het ook, ja. Via de app van Slam en ook via de TikTok-chat. Ik zie heel veel binnenkomen. Nou ja, de eerste stap is gezet. Wij gaan contact blijven houden. En misschien hebben we dan met de nieuwe release van New Kids gewoon weer die snack in de schappen liggen.
2: Heerlijk.
0: Dat zou waanzinnig zijn. Echt wel. Goed. Hey, hè? We hebben hoop. Zometeen de Grand Slam. De nieuwe Sam Veld komt eraan. Naar Bibi Rexha. Deep in

0: Grand Slam van Sam Veld. Zijn nieuwste Need That Love is Grand Slam deze week. En hoor je extra vaak ook in de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij, omdat de avondshow 3 jaar weg is geweest... de oude telefoonklapper hebben gekregen van de avondshows. Denk aan de avondploeg, denk aan Tom en Bram onder andere. En wij gaan even kijken of dat bepaalde nummers in dat boekje nog kloppen. En hebben we dan iemand aan de lijn gekregen... dan gaan we de hele week even checken of ze de telefoon opnemen.
1: Dat is leuk.
0: Gisteren hadden wij Tony Junior aan de lijn.
2: Hallo?
0: Hallo, is dit Tony Junior?
2: Ligt eraan wie de belt.
1: De vrienden van Slam!
2: Nee, dan niet.
1: Hoezo niet?
2: Nee, zijn we nu op radio?
1: Ja tuurlijk.
2: Oké, vertel.
1: Gewoon, hoe is het in de liefde? Ik ben gewoon benieuwd hoe het is. Maar yes.
2: Nee, maar ik ben vrijgezel, dus gaat prima. Waarom willen jullie dit weten hier nu? Ja, dat is gelukt.
0: Nou,
1: wat goed.
0: Dat was hem eigenlijk weer.
2: Nou, dan ga ik nu mijn moeder bellen.
1: Oké.
0: Later.
1: Doei.
2: Oké, doei.
0: Nou, positief nieuws. Hij nam de telefoon op. Maar neem je zometeen nog een keertje op. We gaan bellen zometeen. En ook Yougal en Moving to the Sun binnen een paar minuten.
3: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Dan wordt niet slapen.
3: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
5: teruglever kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft... en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt... zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
18: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
19: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
19: Wow.
20: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
21: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
25: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
26: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
27: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Over 7:30, tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het gelukkig droog. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen dan kan het nog wel lekker zijn met maximaal 21 graden. En alleen in het noorden heb je kans op een buitje.
1: Jarno en Jeppe.
0: Zometeen even kijken of dat voor de tweede dag op rij Tony Junior de telefoon opneemt. Eerst muziek van YouGel.

0: Hallo.
1: Tony, met je vrienden van Slam weer.
0: Is dit nou weer Senna en Jarno?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Broer, wat de fuck is er aan de hand?
2: Ja, je nummer werkt nog steeds, dus we waren eigenlijk benieuwd. Hoe gaat het met je?
0: Ja, dat weet je. Je ex gaat met weg.
2: Oh, je uusjes. Bij jou?
0: Nee, Tony. Nee, schat.
2: Nee.
0: Begin me nou niet, Senna. Begin mij nou niet. Het gaat heel goed, maar ik moet wel door zo eigenlijk. Dus ik vind het heel lief dat jullie bellen, maar alsjeblieft, morgen hoeft niet.
3: Ja, hij neemt de telefoon weer op.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en 3 Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
1: Warmer music. P.O.D. en Izzy Bizou. Careful.

0: Izzy Bizou en Careful. Slam. Dance 1000. Bijna op het einde. We zitten bij de laatste 200 van de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. De leukste weken van het jaar hier bij Slam. De pre-party voor ADE, de Slam Dance 1000. We zijn heerlijk onderweg. Thanks voor je stem ook via slam.nl. Morgenochtend vanaf 8 uur 's ochtends gaat de lijst dus verder met de 200 beste. En weet je ook waar heel veel op gestemd is. De nummer 1 is al bekend, dat is Avicii.
1: Levels.
0: Levels, mogen wij al zeggen. De hele lijst check je via slam.nl. Maar wij dachten in de avondshow, we moeten een soort hommage, een eer brengen aan de tracks die het niet hebben gehaald, deze lijst en deze editie. Onder andere, wat hebben we al gehad? Eli Brown, Be The One, heeft het niet gered. Gisteren hadden wij, weet jij het nog?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, ik ook niet meer eigenlijk.
1: Dat weet je niet. Ruben!
0: G-Spot en Energy hadden wij ook nog voorbij komen. Weet jij het wel nog, Ruben?
2: Ik zou het echt niet weten.
0: Oh, lekker, hè? Lekker dat we ons eigen programma
1: niet... Daarom staat hij ook niet in de top 1000 meer.
0: Nee, dat is wel... Ik weet het alweer. Calvin Harris en Riva Star en Eat, Sleep, Rave, Repeat.
1: Dat klopt trouwens, ja.
0: Jazeker. Dat betekent dat we vandaag weer een ode gaan brengen aan de track die vorig jaar nog in de lijst stond op 788. En als je hem hoort, dan denk je echt, hoe kan het nou zo zijn dat hier niet genoeg op gestemd is? En daarom hebben wij, de vrienden van de avond, een soort eerbetoon aan deze. Nine Toes en Finder.

0: op Slam met Neo en Miss Independent. Zometeen gaan we het leukste spel van de radio weer spelen. Spiegeltje, spiegeltje. Dat betekent we gaan lekker woorden spiegelen. En Senna die heeft er onwijs veel zin in.
1: Ik word wakker en ik denk, ik mag vanavond weer gaan spiegelen. Man.
0: Ja.
1: Echt genieten.
0: En het leuke is, jij mag eigenlijk dat klaarkommoment met Senna delen door mee te spelen. We hebben alleen je naam nodig. Achterstevoren via de app van Slam. Dus bijvoorbeeld als ik Senna heet...
1: Dan wordt het Annes.
0: Annes, dat bedoel ik.
1: En als ik Jarno heet...
0: Onderaai, kan dat?
1: Nee, ja, dat is niet waar. Jouw naam, hè?
0: Ornaai weet ik veel.
1: Nou,
0: kom maar door via de app van Slam om kans te maken op dikke vette prijzen. Zometeen ook muziek van Marshmello komt eraan. Another Drink.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Loods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Ik kan...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de Voetbalbond van Congo. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig. En dit was het nieuws op Slam.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
5: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam.

0: Spiegeltje, spiegeltje, gaan wij spelen met...
1: Ja, met Ekoj. Zeg ik dat goed?
2: Helemaal.
1: Wat goed.
0: Ja, zeg.
1: Djoeke, hallo.
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, ben je al bekend met het spel?
2: Nou, ik heb net toevallig een klein beetje uitleg gekregen, inderdaad.
1: Okay, ja, dan moet het denk ik wel goed komen. Het is niet super ingewikkeld. Je krijgt soms in een woord en die herhaal je. Die stoppen wij dan in de spiegelmachine. Juist. En dan moeten we eigenlijk raden wat het woord is. Dat is heel simpel.
2: Oké, ik denk dat ik dat kan.
0: Nou, je klinkt als een hele vrolijke meid. Of je hebt een hele fantastische werkdag gehad, of je bent altijd zo.
2: Ik ben altijd zo.
0: Oh, zo, leuk. Ben jij ook de gangmaker dan en degene die altijd die borreltjes en zo moeten organiseren in de vriendengroep?
2: Ja, samen met een paar andere vriendinnen ben ik dat wel, ja.
1: Okay. Klinkt echt gezellig, hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Grappig.
0: Is iedere dag voor jou ook een 8 plus of niet?
2: Een 8 plus, nee, een 9.
1: Zo!
0: Bestaat bijna niet.
1: Ja, blijkbaar wel. Voor Ekoj wel.
0: Lekker bezig, meid. Ja. Nou, we gaan zo meteen luisteren naar het eerste woord. Het is dus heel simpel. Zeg hem zo goed mogelijk na. Want dat is eigenlijk de zwaarste taak in deze opdracht.
1: Ja.
0: Als jij het zo goed mogelijk na zegt, ga ik het omdraaien. En dan moeten wij raden wat jij gezegd hebt. Dus zeg jij Ruben exact zo na, dan moeten wij het meteen kunnen raden, toch?
1: Ja, 100%.
2: Ja.
0: Wij laten de woorden 2 keer aan jou horen. Na de bliep mag je het nazeggen. De eerste keer komt hij aan.
3: Hof aan rak.
0: Oké, ja. Nog één keer.
3: Hof aan rak.
2: Hof van rot.
0: Ja, ik vind dit toch goed gedaan.
1: Ja, eens. Gaat hij nu die machine in even?
4: Ja, dit moet lukken. Hij is goed nagezegd.
0: En dan krijg je dus gespiegeld.
2: Allemaal vol.
1: Ik hoor het. Ik heb hem.
0: Wat heb jij dan?
1: Ik hoor het.
2: Allemaal vol.
1: Ja, ik denk dat ik hem heb.
0: Zeg het maar.
1: Ja, ik denk carnaval.
0: Ruben, mogen wij een hint?
5: Ja, het is een feest.
0: Het is een feest. Nou, daar gaan we hoor.
3: Carnaval.
0: Bam! Bam! Gaan we door naar de volgende. Lekker bezig, Djoeke. Hou dit vast. Volgende woord.
3: Numaandag.
0: Nog een keer.
3: Numaandag.
2: Numaandag.
0: Goed gedaan weer hoor.
1: Ja. Gaan we 2 van de 2. Ik heb er goed vertrouwen in, man.
4: Dit moet goed komen.
0: Wij gooien hem in de spiegelmachine, dan krijg je dus...
2: Romamen.
1: Ik hoor het misschien nog een keer.
2: Romamen.
0: Voornamen, zou dat kunnen?
1: Dat zou toch een raar woord zijn?
0: Ja, nee, ja, je weet het niet wat Ruben heeft ingesproken. Ruben, mogen wij een hint?
5: Je kan het eten.
0: Je kan het eten. Nou, even goed luisteren dan hoor.
2: Romamen.
1: Shit, ik hoor het niet, man. Gaat het weer?
0: Iets met namen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Namen, nanen.
2: Romamen.
0: Ik kan hier niet zoveel maken. Ik zie binnenkomen via de chat bananen.
1: Ja, dat zie ik ook, maar ik hoor het niet.
0: Nog één keertje luisteren.
2: Romamen.
0: Wat denk jij zelf, Djoeke? Bananen zou kunnen.
2: Ik zou gokken op bananen, denk ik. Bananen. Want verder kom ik ook niet.
0: Laten wij luisteren naar het goede antwoord. Kijken of dat die prijzen binnen zijn.
3: Bananen. Yeah.
1: Goed hoor, hè?
0: Lekker zeg, 2 uit 2. Dat betekent jij gaat er vandoor met de Slam Mystery Box. Yeah. En daar kan dus van alles in zitten. Dus als je hem thuis openmaakt, dan kan er misschien wel... Er heeft al een haarstuk ingezeten van ik schilder.
1: Echt waar?
0: Zeker okay. Weten. Sokken van House in de pauze en Slam Buckethead. Het kan zomaar van jou zijn.
2: Heerlijk. Perfect.
0: Lekker zeg. Thanks voor het meespelen, meid. En een fijne avond.
2: Yes.

0: Slam. Jarno en Jeppe.
1: En save your tears. Deze week zit hij lekker op het strand van Portugal. Dat betekent, Sanne van de Mensenmening is gewoon ingecheckt. Nieuwe aflevering staat nu online trouwens.
2: Ja, zeker.
1: Of van de podcast.
2: Nee, trouwens, staat niet online. Volgende week.
1: Ja, de jury de podcast. Ja. Wij hebben het over onze fetishes eigenlijk.
2: Ja, dat is best wel een leuke aflevering geworden eigenlijk.
1: Ja, ik heb er veel uit laten editen.
2: Ja, echt waar?
1: Ja, serieus. Ja, ik dacht op een gegeven moment werd het persoonlijk. Wij zaten echt als vrienden daar te lullen. Toen dacht ik van, dan mogen de mensen zelf maar ooit achterkomen of niet. Wij gaan eventjes naar onze grote vriend, want wij zijn tegenwoordig ook live op TikTok.
2: Ja.
1: En Jarno van der Wielen, et Senna van Plateringen.
2: Zie jij wie ik nu zie?
1: Ik zie hem. Ja, ik zie hem.
3: Jesper zit hier in zijn blote lul.
1: Het is toch weer niet te geloven, hè? Laat je horen voor Jesper zelf. Ja.
4: Hey jongens, ik was vrij, hè?
1: Ja, maar ik dacht, jij joint toch onze TikTok-livestream. Laat ik het dan ook even gelijk in de show gooien. Hoe is het daar?
4: Ja, ik was even nieuwsgierig naar dit experimentje.
1: Wat zegt ze nou?
2: Hij heeft op je scheid te
1: lopen. Oh, wat goed God. Weer. Ja.
4: Ja.
1: Heb je lopen kleien daar? Jij deelt een kamer met je zusje.
4: Nee, zeker niet.
1: Ik heb dat wel eens gedaan.
4: Oh, ik sta hier ook in een spiegel. Dat is ook niet handig. Dus ik sta in mijn blote kont. Sta ik hier zo bij een spiegel. Dat is heel gevaarlijk.
2: Flink uitzicht wel.
1: Ja. Als je naar beneden kijkt, zeker. Hey,
4: het is een prachtig uitzicht,
1: hoor. Mooi, hoor. Hoe is het daar in Portugal?
4: Nou, het is heerlijk, man.
1: Ja, gaat goed?
4: Ik kom helemaal tot rust.
1: Lekker, zeg. Hé, hey, blijf even wel
4: liter
1: luisteren.
4: De sangria die gieten naar binnen.
1: Ja, snap ik, ja. Het loopt in de vet ook zo te zien.
2: Ja, inderdaad.
4: Ook dat. Vanavond ga ik er weer een paar garnaaltjes opgooien op die barbecue. Oh. Ik heb een lekkere kippiripiri hebben klaar liggen. Misschien nog een klein entrecootje erin. Atzee, allemaal in het bondje.
1: Oh, heerlijk zeg. Wat hebben wij vandaag?
2: Melk. Wij krijgen zo meteen een glaasje melk.
1: En een zakje chips uit de automaat.
2: Ja,
1: nou, maat, geniet er lekker van daar. Lekker even kokkerellen. Groeten aan de familie en vooral je zus.
2: Ja.
4: Ja, maar ik zal even naar naartoe lopen.
1: Ja, doe even.
2: Ja, leuk.
4: Tess, waar ben je? Kom eens, Jarno wilde je nog wat vragen.
1: Ja.
4: Stoot mijn kop tegen de lamp.
1: Het is toch ook echt...
2: Die kerel op een poedernaak door die kamer, heeft net op een scheid. Wat is dat voor figuur?
4: Ik ben een naturist.
1: Ja, dat zie ik.
4: Komt ie, hè?
1: Ja. Hey, lieverd.
5: Hi.
1: Hoe is het? Pa, ook in beeld. Dag schoonvader, hallo.
2: Schoonvader inderdaad, ja.
4: Ja, zo is het alweer genoeg.

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info check evaair.com.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
13: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
14: Verschillende soorten nepnieuws.
12: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
14: Ik hou er niet meer bij.
15: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Je kocht de hele winter en zo. Collectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: Over 8:30, tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het gelukkig droog en is het wisselend bewolkt. Er kan mist ontstaan, het ligt rond de 10 graden de temperatuur. Morgen dan eerst droog en is het maximaal 23 graden.
1: Jarno en Jeppe.
0: Lekkere beuker zometeen uit de Slam Dance 1000. Scooter en Friends krijgen naar Miley. Dit is Bass Persuade. Slam.

0: Van Scooter en Friends in de avonturen van Jarno en Jeppe. Met straks nog Showtag hier in de DJ booth.
1: Vet man, vet, vet.
0: Ja, dat wordt echt fucking vet. Eerst moeten we even nog terugblikken. Want wij zijn vandaag ook te zien in een nieuwe podcast. En te luisteren, zit er op YouTube. Van de Slam Mensenmening, dat heet De Jury de Podcast.
1: Is echt leuk, hè, eigenlijk.
0: Echt heel leuk. En we hebben al een keertje lekker gepraat over muziek. Je weet bijvoorbeeld al dat ik een gouden plaat van Tino Martin op een wc heb hangen.
1: Ja, zo goed.
0: Ja, dat is ja. Zo zijn we achtergekomen dat jouw maatje van de Mensenmening, Ries, dat die volkszanger wil worden.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Daar moeten we eigenlijk ook nog een keer wat mee doen, alleen hij is ziek nu.
1: Ja, daar ben ik niet blij mee. Ik had hem zo gegund om even hier een moppie te zingen. Maar dat koorts en ja.
0: Dat zit in de koelkast. Ja, ja. En deze week gaat het over de liefde en vooral de lust in de jury de podcast. Klopt, waar op een gegeven moment werd gevraagd van, wat is nou de gekste plek waar jij ooit seks hebt gehad?
1: Ja, ja, ja. Vraag je dat nu aan mij?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nee, ja, ik heb daarin verteld dat dit mijn eerste keer was echt in het bed van de ouders van mijn vriendin toen destijds.
0: Oeh.
1: Ja, dat is zo raar. Maar jij hebt helemaal een rare plek. Op zich valt het voor mij nog wel mee. Ik denk dat je voor jou over moet
0: vertellen. Jij hoorde daar wel uit het nachtkastje. Nee, ja, ik denk toch wel de raarste plek is dat ik ooit in een rijdende trein...
1: Ja, ik vind dat echt onvoorstelbaar.
0: ...seks heb gehad. Maar dan niet zeg maar in de wc, maar wel in de coupé.
1: Dat is nog raarder, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, op een gegeven moment, het was eigenlijk een zowat leeg coupé.
1: Ja, dat mag ik hopen.
0: Aan de overkant helemaal zat nog wel iemand en zei ze gewoon op gaan zitten.
1: Maar wat voor een standje deed je dan? Of mag ik dat niet vragen?
0: Jawel, ze gingen gewoon bovenop zitten.
1: Echt waar,
0: ja? Ja, ja,
1: ja. Ja, wel bijzonder, man.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat doe je goed.
0: Ja, maar dan moet je niet zitten. Je zit niet lekker.
1: Nee, dat kan ik niet. Ik wel.
0: Je zit niet relaxed, nee.
1: Hetzelfde, komt die conducteur even langs.
0: Ja, nou.
1: Een kaartje.
0: Even het kaartje knippen. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd om de vraag even door te trekken vanaf de mensenmening. Zit je te luisteren en denk je van, ik heb wel een bijzondere plek waar ik seks heb gehad?
1: Ja, laat het even weten.
0: Laat het even weten via de app van Slam.
1: Ja.
0: Mag ook anoniem natuurlijk. Dus misschien ook in het bed van een ander. In een pashokje.
1: Bijvoorbeeld.
0: Heb ik ook al een keer gedaan trouwens.
1: Ergens terwijl je aan het hiken bent bijvoorbeeld.
0: Ja, zou ook kunnen.
1: Dat gebeurt ook.
0: Ja. Out in the Alps.
1: Ja, inderdaad.

0: avonturen van Jarno en Senna en Lady Gaga en Abracadabra in de avondshow, waar vandaag een nieuwe aflevering van de podcast Jury online is gegaan. En daar hebben wij het over seks en de gekste plekken waar je het ooit gedaan hebt. Nou, wij zijn al met de billen bloot gegaan.
1: Ja. En er zijn best wat leuke berichten binnengekomen, man.
0: Ik vind van wel. Ik ga even naar de telefoon. Wat is de gekste plek waar jij het ooit gedaan hebt? Hallo, met wie?
2: Met Jolanda.
0: Hi, Jolanda.
1: Goedenavond.
2: Hi.
0: Doe jij het überhaupt vaak, of niet?
2: Wat is vaak eigenlijk?
0: Nou, dan weet ik al genoeg. Dan weet ik al meer dan genoeg. Oké, dus meerdere keren per week?
2: Zoiets, ja.
1: Hoe lang ben je al samen met je partner?
2: Drie jaar.
1: Oh. Dan is het nog wel vaak, denk ik.
0: Dan zit die spark er nog in, hoor.
1: Ja, echt wel.
2: Hey. Ja, maar af en toe slaan we de hersens van elkaar in.
1: Tijdens?
2: Dat is normaal, toch?
1: Ja, als jij het zegt.
0: Hey, maar op een gegeven moment, jullie waren zo gewoon bloedgeil. Jullie waren op een plek en jullie dachten van, fuck it, we doen het gewoon. Waar was je?
2: Oh nee, dit is weer met een andere. Met een ex eigenlijk.
0: Met een ex. Brand maar los.
1: Waar was het?
2: In het bubbelbad van het zwembad van Preston Palace.
0: Gadverdamme.
1: Dat kan toch ook niet.
0: Ten eerste, Preston Palace, wat doe je daar?
1: Ja.
2: Karaoke zingen.
1: Dat is wel gezellig eigenlijk.
0: Wel gezellig eigenlijk, ja.
2: Het is een heel mooi zwembad.
0: Ja, maar daar lopen toch allemaal kinderen?
2: Nee, echt niet.
0: Niet?
2: Ouder, jong, jongeren, weet ik veel. Al zijn leeftijden. Ga er een keer naartoe, Jarno.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja, wel een keertje gezellig.
2: Is echt leuk, hoor.
0: Maar toen zaten jullie in het bubbelbad en jullie dachten, ja, boeien. Weet je, niemand ziet het. Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nee, niemand was er. Iedereen, ja, het was heel rustig. En het was 's avonds.
0: Oh.
2: En ja, je gaat een beetje aan elkaar zitten. En ja,
1: toen ging je er gewoon op zitten.
2: Nou, ja, staandend, hè. Het kan natuurlijk niet liggend, maar
1: ja, ik weet niet hoe dat bad eruit ziet. Ik ben er nog niet geweest.
2: Oh, het is een heel groot, mooi bad.
0: Oh ja. Maar doe je dan ook handelingen...
2: Ja, een beetje tropisch.
0: Moet je dan ook handelingen waarbij je kopje onder moet doen?
2: Nee, dat niet.
0: Oké.
2: Als een suipje.
0: Ja, nee, dus, maar ben je betrapt of niet? Of ging het gewoon helemaal goed?
2: Ja, het ging wel goed, maar je moest je wel voorzichtig doen.
0: Maar blies op
2: gewoon
0: een
2: fluitje. Beetje praten, net toen er niks aan de hand is, weet ik veel.
0: Ja, precies. Nou ja, staat er nog iets op je bucketlist, of niet?
2: In het vliegtuig, maar ik heb hoogtevrees en vliegtuigangst. Dat lukt niet.
0: Oh ja.
2: Maar dat lijkt wel leuk, gewoon.
0: Maar is dat iets om je hoogtevrees voor te overwinnen?
2: Ja, misschien wel. Een cursus volgen of zo tegen angst.
1: Dan krijg je een keer zoiets met vliegtuig.
0: Ja,
2: maar dat zie je altijd in films, weet je? Dat ze het in zo'n toiletje doen in het vliegtuig.
0: Ja, dat is niet het enige wat opstijgt, hoor.
1: Nee. De Mile High Club noemen ze dat, toch?
0: Ja, zeker.
1: Janne, ben jij daar al onderdeel van of nog niet?
0: Ik had de uitnodiging van mijn toenmalige vriendin, maar ik durfde het niet. Want iedereen kijkt naar voren, naar dat toiletje. Ik durfde het niet.
1: Afschuwelijk.
0: Nee. Nou, ik hoop dat je je droom ooit kan waarmaken, Jolanda.
2: Ja, ik hoop het ook. Misschien krijg ik een keer een cursus van jullie of zo.
0: Oké.
1: Yes.
0: We gaan door naar de volgende. Daphne, goeie avond.
3: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Wat is de raarste plek dat je dacht van, ik laat nu mijn broek zakken?
3: In een biechtvochtje van de Grote Kerk in Leeuwarden, terwijl er geen dienst was.
0: God, non dieu.
1: En hoe laat was dit dan?
3: Dat was ik denk halverwege de middag. Het was tijdens college. Ik moet het even uitleggen. Ja. Op de universiteit waar ik zat in Leeuwarden, van Hal Larenstein. Daar hebben we achter op de schoolplein staat de Grote Kerk van Leeuwarden toevallig.
0: Ja.
3: En ik had ze in klasgenoten, dus die nam ik mee de kerk in. Dus het pleintje oversteken, kerk in en dan dicht ook in.
0: Wacht. Je zit op een college, maar dan heb je toch wel een kamertje in het college waar je even heen kan. Dat zou ik niet meteen denken. We gaan naar de kerk aan de overkant om het even te doen.
3: Ja, ik was toen heel jong. Ik ben nu bijna te dom zo oud, maar...
1: Maar er is ook weinig ruimte in zo'n hokje, toch?
0: Ja.
3: Ja, dat wel.
1: Je zelf even een soort vraag tegen de
3: we hebben gewoon op een gegeven moment het deurtje opengezet.
1: Oh, dan kon iedereen meekijken?
0: Ja.
3: Nee, want er was geen dienst op dat moment. Ja, dus er was helemaal niemand in de hele kerk.
0: Oh, maar galmde wel lekker dan, denk ik, in die kerk daar, hè?
3: Heb niet echt aandacht aan
0: besteed. Nee, dat begrijp ik ook. Nou, thanks voor het opbiecht op de radio in ieder geval.
1: Zeker, zijn we heel blij.
3: Ja, top.
0: En staat er nog iets op jouw bucketlist?
3: Nee, maar ik heb wel zeg maar nog een gedeelde eerste plek met nog een rare plek waar ik het gedaan heb.
0: Oh ja, kom maar hoor. Ja.
3: En dat is onder het hoofdpodium op een hardstelfeest. Vroeger in Club Hemkade Zaandam.
1: Oh, dat kan het echt niet laten, hè?
3: Sterker nog, die avond heb ik dus mijn toenmalige ex-man ontmoet en meegenomen. En inmiddels ben ik al lang gescheiden van hem, maar...
0: Ja. Het is wel een lekker tempootje, dat wel, op zo'n hardstelfeest.
3: Ja, ja. Ja, het meest gênante was inderdaad dat toen wij onder het podium vandaan liepen... dat er een beveiliger klaar stond met een handdoekje. Die zei, alsjeblieft mevrouw, volgens mij heeft u nodig... en niet weer onder het podium, afgezet gebied.

0: avondshow met Adam Lambert. Het zijn Jarno en Senna hier, je avondvriendjes. Met zometeen, dat vind ik, daar heb ik zoveel zin in. Het zijn medebroeders uit Eindhoven. Ik kom zelf niet uit Eindhoven, maar ik ben van PSV. Dus dan vind ik dat je een medebroeder bent. De mannen van Showtech zijn hier zometeen. Ja, en dat is echt knallen. Sterker nog, ze gaan een uur lang een DJ-setje doen.
1: Flink hoor.
0: Ja.
1: Echt leuk.
0: Ja, en een uur lang zeg ik een half uur op de radio. Mm-hmm. En dan nog een half uurtje. En dat krijg je dan later deze week nog te horen.
1: Ja, dat
0: is dan niet normaal, hè? Het is slam on demand, jongen. Echt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor word ik snel geholpen.
18: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
22: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
23: Honda,
1: The power of dreams.
7: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer.

0: meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want bi-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse Voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune. Er werd er niets tegen gedaan. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina. En Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0. En Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep. Genoeg voor de play-offs. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig. En dit was het nieuws op Slam.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
4: Yes.
5: Gooise Vrouwen is terug.
6: Ik heb contact gezocht met de escort service.
7: Oh jee.
5: Een seizoen met extra veel verleidingen.
8: Extra? Wow.
9: Kan je een nummer geven?
10: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
5: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
11: Oh, rustig blijven.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.

0: niet. Nee, ik moet er af en toe nog even aan wennen dat als dat dingetje rood is, dat mensen mij kunnen horen.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe deze week met Senna. Want onze Jeppe is lekker op vakantie met zometeen de mannen van Showtag in de DJ booth. Heb ik onwijs veel zin in. Hebben we de vorige keer ook gedaan. Toen, wie was die toen ook weer? Lissara.
0: Ja, vorige week was dat.
1: Ja. Heeft Chad nog een goede vraag voor Showtag?
0: Zal ik het eens
1: even
0: vragen?
1: Pak even de app erbij en misschien komt hij nog met een baanbrekende vraag die we echt zeker moeten weten van eigenlijk de boys, maar Sjoerd is ziek, dus Wouter is er vandaag. Ja, kom maar door.
0: We hebben zo meteen Showtag in de studio, in de uitzending. Wat is nou één vraag die jij als Chad zijnde zou willen vragen aan hun?
2: Ik zou vragen welke uitdagingen jullie nu zien als het gaat om jongeren echt te raken met jullie muziek. En wat doen jullie bewust anders dan bijvoorbeeld 5 of 10 jaar geleden?
1: Nou, vind ik dat best een goede vraag.
0: Gek eigenlijk.
1: Gaan we zo meteen stellen.

0: Second Voice. In de Slim Avondshow, Let Me Be.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Let's go.
0: Ja, het is een van de grootste exportproducten die ons land ooit heeft.

0: zomaar door. De machine draait. Heb je ook nog gedaan, ja. En de machine draait harder dan ooit met de nieuwste Runaway die is uitgekomen. De grootste trots van Brabant laat je horen voor Showtime. Yeah.
1: Goedenavond allemaal.
0: Ja, wat lekker dat je er bent. In je eentje, Wouter, want Short is ziek.
2: Ja, last minute werd een beetje los. Dus daarna gaan doe ik hem lekker alleen, toch?
0: Ach ja, een zieke broer. Hoe ben jij dan als de andere kant van de broer zijn? Ben je een zorgzame broer of is het van, ja, jammer man, ik ga gewoon...
2: Ja, nou weet je, we hebben een beetje regel. Na corona, als een van de twee ziek is, dan gaan we elkaar ook gewoon niet aansteken. Dus we zijn wel wat volwassener en verstandiger geworden, zeg maar. Dus, maar ja, zorgen. Hij zit in Parijs, ik woon deels in New York. Dus voor elkaar zorgen is een lief appje sturen beter. En dat is het dan.
0: Nou, elkaar aansteken wordt dan ook moeilijk.
2: Gelukkig. Maar hij zat wel goed te niezen. We zaten in Parijs voor show afgelopen weekend. En hij zat goed te niezen. Toen had ik al zoiets van, shit, ik ga die goede kant. En we staan op EDC dit weekend in Colombia. Ik zei, jij gaat me niet aansteken. Dus jij blijft lekker thuis. En we gaan ook niet al die radio-dj's aansteken.
0: Heel goed. Maar hij werd ziek in Nice. Vind ik toch grappig. Ja. Hey, jullie zijn al jaren bezig. Ja. De machine blijft maar doorgaan. Maar ik vroeg me zo af, want je straalt nog steeds. Hoe hou je het nou in al die jaren, jij met je broer natuurlijk, nog steeds leuk?
2: Nou, we doen wat we leuk vinden. Dus dat is allereerst heel belangrijk. En ik denk ook dat we onszelf niet voor de gek houden. Dus we zijn realistisch. We weten ook dat het is ook een nieuwe lading artiesten. En die laten we ook lekker shinen. We focussen op wat wij leuk vinden. Wat wij willen doen. En we zijn er nu al zo lang. Dat we kunnen gewoon door blijven gaan. En doen waar we zin in hebben. Ja. En die vrijheid maakt ons heel gelukkig. En geeft ons eigenlijk meer energie. En maakt ons denk ik op onze manier ook nog steeds succesvol.
3: Dat is hetgene wat dan werkt.
0: Ja. Ja, absoluut. Maar is het dan een beetje hetgene dat je steeds meer scheid krijgt? Dat je van denkt van het maakt me niet uit wat iedereen vindt. Dit vinden wij leuk.
2: Ja, dat is het precies. Maar ook, ik heb het al eerder ook al tegen andere mensen gezegd, het is een hele dikke vette scheid. Altijd hele dikke vette scheid gehad. Ja. We waren echt wel pismennekes, zal ik zeggen, in Eindhoven. Ja. Toen we 18 waren, begonnen wij. En in 16. Dus we draaien al lang mee. En we deden gewoon waar we zin in hebben. En dat doen we nog steeds. En dan komen de mooiste dingen naar boven. En ook een hoop rommel, maar die horen jullie gelukkig. Hopelijk zo min mogelijk.
0: Tegen welke persoon zijn jullie de grootste pismennekes geweest?
2: Ik denk gewoon naar de wereld. Het beetje het fuck the system verhaal. Dat was wel gewoon wat wij omarmden en ook vonden. En dachten van, ja, we doen gewoon wat we leuk vinden. En hardstyle gaat de wereld voorover. En dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar uiteindelijk, zo'n plaat... voor ons gevoel heeft wel zeg maar heel veel gedaan. Dus,
0: ja, want het was eerst meer hardstyle inderdaad.
2: Ja, een beetje techno hardstyle. Ja, het is nu weer techno. En, over 10 jaar is het house.
0: Nou, bedoel ik, maar wanneer is die switch gekomen dan? Dat je dacht van, nou, we willen het helemaal anders doen?
2: Nou, dat was een beetje ook dat pismannekes, om de term maar aan te houden vandaag. Gedrag. We konden, even heel simpel gezegd. Ik had het gevoel dat we het heel hetzelfde bleven doen. Melodietje, opbouwtje, kikje. Ik vond het niet meer leuk. Dan gaan de mensen het ook niet meer leuk vinden. Toen zei ik echt letterlijk tegen Sjoerd. Ik weet het nog goed. We zaten in de studio. Hadden ze een mooie oude boerderij. Bij Eindhoven in de buurt van... Weet je wel, laten we even gewoon vette gewoon house EDM dingen gaan doen. En wat? Ik zei gewoon even helemaal... We gooien het gewoon om.
3: Dat kwam vanuit jou?
2: Ja, dat kwam zeker vanuit mij. Dat je het gezicht moeten zien.
3: Oh ja?
0: Hij is er nog van aan het bijkomen, denk ik.
2: Hij had even een paar dagen nodig om aan te wennen. Maar ja, ik ben... Als ik overtuigd ben, dan... en shoot ook, hè. We hebben al bij onze overtuigingen. Maar als ik iets zie en wil, dan... één noemt het manifesten, ik zeg gewoon focussen.
0: Maar heb je dan ook echt zo'n gevoel nog dat je nog even die ander moet wakker schudden van zie je nou?
2: Nee, dat is het niet, want uiteindelijk is dat een idee. Hè? En dan de uitvoering is natuurlijk veel moeilijker. Dus die moet je met z'n tweeën doen. En ik denk dat in elke gezonde relatie of kantoor of welke wat je ook hebt samen met iemand anders... Dat is altijd eentje die een idee heeft en die andere gooit daar zijn of haar saus op. Ja. En dat is de kern van succes. Als je iets samen doet, dat doe je altijd samen.
3: Ja, nee, zeker weten.
0: En zijn er nog van die grote dingen op het bucketlistje die je nog wel wil afvinken? Want ja, eigenlijk, ik ben nog steeds een pismerk. Hebben die nog dromen?
2: Zeker. Oh. Nou, sowieso, ik denk op muziekgebied... ik zei het straks ook al eventjes... ik wil heel graag nog meer voor films gaan doen. We hebben natuurlijk wel eens het een en ander in films gehad. We hebben ooit een sync voor Borat gehad. Van een Ali G, weet je wel.
0: Ja.
2: Er komt dan via een soort van aanvraag binnen. Ik zou heel graag een keer een Ryan Gosling film. Gewoon de hele muziek doen.
0: Ja,
2: ik heb eigenlijk al een soort soundtrack gemaakt. Voor een film die nog niet uit is, als ik eerlijk ben.
0: Oh, dat komt.
2: Ja, ik ben heel erg fan van Ennio Morricone. Dat is die Italiaanse composer. Ja. En die inspireert mij enorm. En ik heb naast dancemuziek, ik hou ontzettend van hiphop. En ook van echt van soundtrackmuziek. Van die, als je het gewoon hoort, dat je gewoon meteen kan huilen. Dat soort dingen.
0: Wauw, en heb je dan een bepaald onderwerp van de film in je hoofd al?
2: Ja, ik ben een heel melodramatisch persoon. Ja. Ook al redelijk nostalgisch. Dus nou, misschien moet ik het script maar gewoon gaan schrijven, weet je.
0: Doe gewoon alles.
2: Ja. Hey, maar je moet ook nogal muziek blijven maken. Ja. Maar ja, dat is wel een dingetje wat ik heel graag zou willen. Ik heb ook al een tijdje in L.A. heel veel andere popprojecten gewerkt. Bij Max Martin, dat is al een van de grootste producers in de wereld. En daar heb ik een tijdje bij meegelopen in de studio's. En ja, we hebben het heel druk, dus dat is een beetje belaagd pitje. Maar dat is ook al nog een droom voor mij. Eventjes die... Ja, die The Weeknd en dat soort dingen mee produceren. Dat echt wel, staat nog wel op mijn lijstje.
0: Ja. Ja, ik zat het zelf qua ideeën misschien dichter bij huis te denken. Wat dacht je van een goldtune voor PSV met La Fuente?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel de tune voor PSV. Wij zijn Eindhoven, hebben ze een versie van gemaakt. Ken je die of niet?
0: Ja, okay. Hallo, ik ben PSV'er.
2: Oké.
3: Blij mee.
0: Ja, zeker.
2: En inderdaad, PSV is het grappig, want ik wilde eigenlijk over voetbal beginnen. Ik zat zondag in het stadion bij Nederland-Servië.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Super sfeertje. Heel anders dan bij PSV wel.
3: Mm-hmm. Ja, dat zal
2: wel. Heel ander. Ja, ook allebei heel leuk, maar echt heel anders.
0: Binnen vanuit harten. Minder vanuit het hart, Nederland zelf al.
3: Ja, dat is ook zo.
2: Het is een ja, gewoon andere benadering.
0: Ja,
2: maar het was wel heel leuk. Het was iets rustiger of zo.
0: Ja dat. Ja.
2: Het is normaler, maar wel gewoon leuk. Maar bij PSV wordt onze muziek ook veel gedraaid. En een goldtune zou ik wel een goeie vinden. Want eigenlijk, onze goldtunes, like Booyah en dat soort dingen, worden allemaal in Amerika gebruikt. Hè, voor de NFL en voor de Flyers in Philadelphia. Dus 2 jaar lang was het... Weet je wel?
0: Ja.
2: En nou is het natuurlijk gewoon nog steeds Domination. Mm-hmm. Hè, die Eindhoven, die versie. Maar ja, goed, daar kun je ook niet overheen.
0: Nee. Dat wil je ook niet proberen. Je denkt
2: ik weet dat we leuke hits hebben, maar dat is er eentje.
0: En zometeen gaan die hits weer gebeukt worden door de DJ Boot heen. Met de nieuwste natuurlijk Runaway, denk ik, hè? Ook.
2: Zeker
0: weten.
2: Ja?
0: We hebben er zin in zometeen een half uurtje lang in de DJ Boot. Showtag komt eraan.
4: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het rubber is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: Een klant, een leverancier, nog een klant.
0: Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Jarno en Jeppe.
2: We gaan even een half uurtje lekker knallen in de DJ-booth. Give it up for Showtime! Yeah.

0: Schoten!
1: In de avonturen van Jarno en Jeppe. Lekker zeg, Wouter.
2: Ik zat er helemaal in, jongens. Ja. Ik ga nog een half uurtje door, maar ja, doen we dan een andere keer.
1: Nou, laten we dat wel doen en dan... kom maar een andere keer terug.
2: Ja, doe ik zo wel. Ja, ik ga lekker opbouwen en dan gaan we nog even doorbeuken. Maar dat beuken houden we voor de volgende keer.
1: Dat is helemaal goed. Nou ja, ik vond dit wel aardige beuk, maar ik vond het wel lekker.
2: Ja, dat is grappig. Dus dat bedoel ik. Dus ja. Als ik live draai, dan is beuken, dan komt het niet hard over. Op de radio is 140 bpm al best stevig.
1: Ja, snap ik. Wat is het hardste bpm wat je ooit hebt aangetikt eigenlijk?
2: Qua productie of draaien? Want we hebben wel, er komt wel wat stevige dingen ook aan, hoor, af en toe. Maar we hebben natuurlijk wel heel erg van die meer een beetje die lievere IDM dingen, om het zo te noemen. Maar we zitten wel op. Er zit één plaat met Darren Styles, best een grote hardstyle producer ook. Mm-hmm. We tikken wel 165 aan, hoor.
1: Oh, maar dan
2: gaan
1: we weer.
2: Niet zo, maar misschien moet ik er even een keer.
1: Ga je toch weer een beetje back to the origin?
2: Ja, we willen een beetje alles. Het is een beetje zo'n. Ja, hoe zeg je het? Alle kleuren van de regenbooggevoel ook gewoon in de muziek voor ons.
1: Nou, daarover gesproken, nu weet ik dat jij het gezien hebt dat Rutger van Barneveld een cover heeft gemaakt van een van jullie grote vrienden natuurlijk, Major Lazer.
2: Ja, dat heb ik toevallig gezien, ja.
1: Ja, en toen heb ik gezien dat jij er ook onder hebt gereageerd met Showtek. Nou. Heb jij hem al doorgestuurd?
2: Nou ja, ik heb het volgens mij netjes gevraagd eerst.
1: Ja.
2: En ik wachtte nog op antwoord.
1: Nou ja, ons consent heb je.
2: Oké, ik ga het gewoon aan hem doorsturen.
1: Ja, ga gewoon doorsturen naar Diplo. Dan ben ik benieuwd dat hij nog weet überhaupt dat dit nog een ding is geweest.
2: Ja, weet je. Ik moet zeggen, ik zie hem niet meer zo vaak als eerst. Want eerst, met die hele genres en EDM. Soms sta je gewoon een beetje in hetzelfde genre. En dan sta je een jaar lang op dezelfde shows. Maar hij is zo in een... Hij zit elke drie maanden in een ander hokje, zeg maar.
1: Ja,
2: wij ook, alleen hij nog extremer.
1: Ja. Dus, ik weet wel dat hij een onwijs goed geheugen heeft. Want ik sprak hem op Lowlands en toen begon hij over Busy. Van ja, we hebben een track samen met Busy. Die zit nu in een KFC-commercial. Dat wist hij allemaal uit zijn hoofd.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus hij weet alles van jullie, dat weet ik zeker.
2: Ja, hij is wel op de hoogte. Maar ik spreek hem niet super vaak. Af en toe even een appje.
1: Ik vind het al wel heel grappig als je hem al een tijdje niet gesproken hebt. Dat het eerste wat je doorstuurt is een cover van Rutger van Barneveld.
2: Ja, ik vond het ook echt geniaal, moet ik zeggen.
1: Nou ja, we gaan het aan hem doorgeven. Zo is de cirkel wel mooi rond. Als je feedback hebt, dan laat het me weten.
2: Oké, ik ga het zeker weten.
1: Hey, Amsterdam Dance Event, zijn jullie er eigenlijk bij of zijn jullie weer in de buitenland?
2: We hebben wat shows in... we hebben heel veel shows ook in Frankrijk en dergelijke. Dus we hebben toevallig wat dingen in Frankrijk en in België staan. Maar we gaan wel proberen om hier nog sowieso even een dagje langs te komen om... Even het ADE koffietje te drinken over.
1: Ja, precies. Heel goed. Nou, dan zien we jullie weer op ADE. Ik vond het waanzinnig dat jij er was.
2: Ik vond het wel leuk dat ik om te zijn weer. Dank
1: nou ja, graag gedaan. Het pismannik is altijd weer welkom.
2: Heerlijk.
1: En volgende keer gewoon met Sjoerd erbij. Beterschap en Sjoerd ook. Laat je nog één keer horen voor Showtime. En zometeen de volgende hits op

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
6: teruglever kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
3: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: De mijnnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel.

0: energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig. En dit was het nieuws op Slam.
3: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
7: Yes.
8: Gooise Vrouwen is terug.
9: Ik heb contact gezocht met de escort service.
10: Oh jee.
8: Een seizoen met extra veel verleidingen.
9: Extra?
10: Wow. Kan je me nummer geven?
7: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
8: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
9: Oh, rustig blijven.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
3: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
5: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
12: Greets. AI.
13: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
15: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
16: Yes.
17: Gooise Vrouwen is terug.
18: Ik heb contact gezocht met de escort service.
19: Oh jee.
17: Een seizoen met extra veel verleidingen.
20: Extra?
21: Hoe kan je mijn nummer geven?
15: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
17: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
22: Oh, rustig blijven.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
26: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
25: Grote nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
27: Ik hou er niet meer bij.
28: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
8: Greet!
9: Keukenkopers, opgelet! Nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent!
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam.

0: die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Meeko.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politieke redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan.
3: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
2: Goed plan, Zonneplan.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official.
14: Kom maar
13: Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
15: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
16: Yes.
17: Gooise Vrouwen is terug.
18: Ik heb contact gezocht met de escort service.
19: Oh jee.
17: Een seizoen met extra veel verleidingen.
20: Extra?
21: Wow. Kan je mijn nummer geven?
15: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
17: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
22: Oh, rustig blijven.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
1: Kevin De Vries, Skylo en Monty. Be My Own.
2: Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde twee dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.